0: TV 4 Nieuws.
1: Ik zeg Verschuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3-5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400-600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11-14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 49 mensen aan boord heeft gisteren een ernstig ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en legde een link met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. Het weer nog, eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon, en het wordt een graad of 19.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is de streeknieuws uit het Vechtdal. Taveno in Nieuwleuze krijgt een cheque van €1.450... gekregen van de voormalig stichting MGVGN. Die organisatie die organiseerde 25 jaar lang motortoertochten voor mensen met een beperking. Vorig jaar stopte de stichting door vergrijzing en strengere regels. Taveno gebruikt het overgebleven geld nu voor een gezamenlijk uitje richting de bowlingbaan. En de Koppel houdt op 23 september een creatieve middag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het thema is kriebelbeestjes. Kinderen maken een schilderij met bladeren, gras en andere natuurlijke materialen. De activiteit duurt van 2 tot 4 uur, kost €3 en vooraf aanmelden is verplicht. En RTV 4 Vechtdal FM doet zaterdag live verslag van Proef Dalfsen. Van 10 tot 4 zijn verslaggevers in Dalfsen en Nieuwleuze. Ze spreken bezoekers, deelnemers en organisatoren. Proef Dalfsen laat in de gemeente zien wat de gemeente allemaal te bieden heeft. En RTV 4 Twenterand en Hardenberg doen verslag van Truckersdag live vanuit de evenementenhal in Hardenberg. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Plus en online.
1: RTV 4.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
6: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
8: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
7: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
9: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, basis tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het de statisch was.
7: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan creatine neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op creatine neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
14: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
15: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
16: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
17: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
18: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
19: Dit is RTV 4.
20: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. In de bus zaten 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. De komende jaren gaat de energierekening omhoog, blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat komt onder meer door investeringen in het stroomnet. En in de VS worden vandaag weer de aanslagen van 9/11 herdacht. Tot nu toe werd bij de herdenking 6 keer een klok geluid. Voor iedere losse gebeurtenis op de dag 1. Maar vanaf vandaag worden dat er 7. Het extra moment stilte dat erop volgt is voor alle mensen die in de jaren daarna ziek zijn geworden door de giftige stoffen die vrijkwamen door het instorten van de torens. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger, af en toe zon en een graad of 19.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is de Streeknieuws uit het Vechtdal. Taveno in Nieuweze krijgt een cheque van 1450 euro... gekregen van de voormalig stichting MGVGN. Die organisatie die organiseerde 25 jaar lang motortoertochten voor mensen met een beperking. Vorig jaar stopte de stichting door vergrijzing en strengere regels. Taveno gebruikt het overgebleven geld nu voor een gezamenlijk uitje richting de bowlingbaan. En de koppel houdt op 23 september een creatieve middag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het thema is kriebelbeestjes. Kinderen maken een schilderij met bladeren, gras en andere natuurlijke materialen. De activiteit duurt van 2 tot 4 uur, kost 3 euro en vooraf aanmelden is verplicht. En RTV 4 Vechtdal FM doet zaterdag live verslag van Proef Dalfsen. Van 10 tot 4 zijn verslaggevers in Dalfsen en Nieuweze. Ze spreken bezoekers, deelnemers en organisatoren. Proef Dalfsen laat in de gemeente zien wat de gemeente allemaal te bieden heeft. En RTV 4 Twenterand en Hardenberg doen verslag van Truckersdag live vanuit de evenementenhal in Hardenberg. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Buurvrouw, ja mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
4: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
3: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
5: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
3: Ook een andere talkshow-presentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간도

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ernstige busongeluk met Nederlanders in Zwitserland. In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Die week mogelijk uit voor een rotsblok. De bus schoot door de vangrail en sloeg toen om. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. Die werd gevonden in Duinkerken. Er zou een link zijn met de organisatie van Bolle Jos. De komende jaren gaat de energierekening omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. Het aanpassen van het volle stroomnet wordt doorberekend aan klanten. Het weer vanuit het westen trekt er een gebied met lichte regen het land binnen. Laten vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19.
1: RTV 4 Streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is de Streeknieuws uit het Vechtdal. Taveno in Nieuwleusen krijgt een cheque van 1450 euro... gekregen van de voormalig stichting MGVGN. Die organisatie die organiseerde 25 jaar lang motortoertochten voor mensen met een beperking. Vorig jaar stopte de stichting door vergrijzing en strengere regels. Taveno gebruikt het overgebleven geld nu voor een gezamenlijk uitje richting de bowlingbaan. En de koppel houdt op 23 september een creatieve middag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het thema is kriebelbeestjes. Kinderen maken een schilderij met bladeren, gras en andere natuurlijke materialen. De activiteit duurt van 2 tot 4 uur, kost 3 euro en vooraf aanmelden is verplicht. En RTV 4 Vechtdal FM doet zaterdag live verslag van Proef Dalfsen. Van 10 tot 4 zijn verslaggevers in Dalfsen en Nieuwleusen. Ze spreken bezoekers, deelnemers en organisatoren. Proef Dalfsen laat in de gemeente zien wat de gemeente allemaal te bieden heeft. En RTV 4 Twenterand en Hardenberg doen verslag van Truckersdag live vanuit de evenementenhal in Hardenberg. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: RTP+ en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
4: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
3: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
5: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
3: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, het is bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer!
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N736 Oldenzaal Ootmarsum. Tussen Oldenzaal en Ootmarsum rijdt het langzaam over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
9: Start de motor, de boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
15: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Dit is RTV 4.
12: De ochtend van RTV 4.

Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is de Streeknieuws uit het Vechtdal. Taveno in Nieuwleusen krijgt een cheque van €1.450... gekregen van de voormalig stichting MGVGN. Die organisatie die organiseerde 25 jaar lang motortochten voor mensen met een beperking. Vorig jaar stopte de stichting door vergrijzing en strengere regels. Taveno gebruikt het overgebleven geld nu voor een gezamenlijk uitje richting de bowlingbaan. En de koppel houdt op 23 september een creatieve middag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het thema is kriebelbeestjes. Kinderen maken een schilderij met bladeren, gras en andere natuurlijke materialen. De activiteit duurt van 2 tot 4 uur, kost €3 en vooraf aanmelden is verplicht. En RTV4 Vechtdal FM doet zaterdag live verslag van Proef Dalfsen. Van 10 tot 4 zijn verslaggevers in Dalfsen en Nieuwleusen. Ze spreken bezoekers, deelnemers en organisatoren. Proef Dalfsen laat in de gemeente zien wat de gemeente allemaal te bieden heeft. En RTV4 Twenterand en Hardenberg doen verslag van Truckersdag live vanuit de evenementenhal in Hardenberg. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. RTV4.

0: DAB+ en online.
1: RTP 4.
2: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finale te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is de Streeknieuws uit het Vechtdal. Taveno in Nieuwleusen krijgt een cheque van €1.450... gekregen van de voormalig stichting MGVGN. Die organiseerde 25 jaar lang motortoertochten voor mensen met een beperking. Vorig jaar stopte de stichting door vergrijzing en strengere regels. Taveno gebruikt het overgebleven geld nu voor een gezamenlijk uitje richting de bowlingbaan. En de koppel houdt op 23 september een creatieve middag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het thema is kriebelbeestjes. Kinderen maken een schilderij met bladeren, gras en andere natuurlijke materialen. De activiteit duurt van 2 tot 4 uur, kost €3 en vooraf aanmelden is verplicht. En RTV 4 Vechtdal FM doet zaterdag live verslag van Proef Dalfsen. Van 10 tot 4 zijn verslaggevers in Dalfsen en Nieuwleusen. Ze spreken bezoekers, deelnemers en organisatoren. Proef Dalfsen laat in de gemeente zien wat de gemeente allemaal te bieden heeft. En RTV 4 Twenterand en Hardenberg doen verslag van Truckersdag live vanuit de evenementenhal in Hardenberg. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: speaker. FM, DAB+, en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4-maal landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is de Streeknieuws uit het Vechtdal. Taveno in Nieuwleusen krijgt een cheque van €1.450... gekregen van de voormalig stichting MGVGN. Die organisatie die organiseerde 25 jaar lang motortoertochten voor mensen met een beperking. Vorig jaar stopte de stichting door vergrijzing en strengere regels. Taveno gebruikt het overgebleven geld nu voor een gezamenlijk uitje richting de bowlingbaan. En de koppel houdt op 23 september een creatieve middag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het thema is kriebelbeestjes. Kinderen maken een schilderij met bladeren, gras en andere natuurlijke materialen. De activiteit duurt van 2 tot 4 uur, kost €3 en vooraf aanmelden is verplicht. En RTV4 Vechtdal FM doet zaterdag live verslag van Proef Dalfsen. Van 10 tot 4 zijn verslaggevers in Dalfsen en Nieuwleusen. Ze spreken bezoekers, deelnemers en organisatoren. Proef Dalfsen laat in de gemeente zien wat de gemeente allemaal te bieden heeft. En RTV4 Twenterand en Hardenberg doen verslag van Truckersdag live vanuit de evenementenhal in Hardenberg. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: speaker. FM, DAB+, en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze in

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en Platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Dit is RTV 4.
5: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. De agenten zouden doelbewust in het politiesysteem hebben gezocht en dit hebben verspreid buiten de organisatie. En met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. Het weer bewolkt en verspreidt over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door. En het wordt een graad of 19.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is de streeknieuws uit het Vechtdal. Taveno in Nieuwleuze krijgt een cheque van €1.450... gekregen van de voormalig stichting MGVGN. Die organisatie die organiseerde 25 jaar lang motortoertochten voor mensen met een beperking. Vorig jaar stopte de stichting door vergrijzing en strengere regels. Taveno gebruikt het overgebleven geld nu voor een gezamenlijk uitje richting de bowlingbaan. En de Koppel houdt op 23 september een creatieve middag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het thema is kriebelbeestjes. Kinderen maken een schilderij met bladeren, gras en andere natuurlijke materialen. De activiteit duurt van 2 tot 4 uur, kost €3 en vooraf aanmelden is verplicht. En RTV 4 Vechtdal FM doet zaterdag live verslag van Proef Dalfsen. Van 10 tot 4 zijn verslaggevers in Dalfsen en Nieuwleuzen. Ze spreken bezoekers, deelnemers en organisatoren. Proef Dalfsen laat in de gemeente zien wat de gemeente allemaal te bieden heeft. En RTV 4 Twenterand en Hardenberg doen verslag van Truckersdag live vanuit de evenementenhal in Hardenberg. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Het Amazing Menu. RTV 4.

vruchteloze zoeken. Moet u weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewoon.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb. De belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
11: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en buiten. Radar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
12: Dit is RTV 4.
13: Het Amazing Menu.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is de Streeknieuws uit het Vechtdal. Taveno in Nieuwleusen krijgt een cheque van €1.450... gekregen van de voormalig stichting MGVGN. Die organisatie die organiseerde 25 jaar lang motortoertochten voor mensen met een beperking. Vorig jaar stopte de stichting door vergrijzing en strengere regels. Taveno gebruikt het overgebleven geld nu voor een gezamenlijk uitje richting de bowlingbaan. En de koppel houdt op 23 september een creatieve middag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het thema is kriebelbeestjes. Kinderen maken een schilderij met bladeren, gras en andere natuurlijke materialen. De activiteit duurt van 2 tot 4 uur, kost €3 en vooraf aanmelden is verplicht. En RTV 4 Vechtdal FM doet zaterdag live verslag van Proef Dalfsen. Van 10 tot 4 zijn verslaggevers in Dalfsen en Nieuwleusen. Ze spreken bezoekers, deelnemers en organisatoren. Proef Dalfsen laat in de gemeente zien wat de gemeente allemaal te bieden heeft. En RTV 4 Twenterand en Hardenberg doen verslag van Truckersdag live vanuit de evenementenhal in Hardenberg. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Het Amazing Menu. RTV 4.

0: hazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
7: Dit is RTV 4.
2: Studio Paard.

0: memories never die.
1: Lucas en Steve, Letters, hoorde je bij RTV 4. Maak het vrijdag 11 september 2026. Vrijdagmiddag, bijna weekend. Het is tijd voor een spliksplinter nieuwe editie van...
2: Studio Paard.
3: Rick Maliepaard.
1: Hallo, hallo. Mijn naam is Rick.
4: Maliepaard. Wat een gekke naam eigenlijk.
1: En tot en met een uurtje of vijf weer gezellig bij jou op de radio hier op de vrijdagmiddag. Leuk dat je er bent. Wat ben je aan het doen op dit moment? Ben je nog druk aan het werk? Ben je misschien aan het genieten nog van je vakantie? Lekker late vakantie kan natuurlijk ook nog. Wat ben je aan het doen? Laat het weten. Dat kan via een berichtje naar de studio. rtv4.nl/app. En als je een goed plaatje bij stuurt, draai ik hem zometeen ook nog voor jou hier op de radio bij RTV 4. Hé, hey, het is dus 11 september vandaag. We vieren vandaag de dag van de scheiding. En bij onze zuiderburen vieren ze ook nog vandaag de dag van de volle brooddoos. Ach zo, ja, dat is toch heel bijzonder. Moeten we even bij stilstaan. Ik heb ook al trek. Ik heb dan niet geluncht. Ga ik zo even doen. In die tussentijd hoor je zometeen de Bouza. Heb je...

0: De Bouza bij RTV 4. Je hoorde Magnetic. Voor nog Shaggy. And I Need Your Love.
1: Feiten over geiten.
0: De meest onzinnige feitjes om rustig jouw weekend tegemoet te gaan. Wist jij bijvoorbeeld bij het rekenen, of wiskunde, dat is maar wat je hebt gedaan, dat het streepje in de breuk een vinculum heet? Een vinculum. Nou, kan je dat ook weer dit weekend bij de verjaardag maar tegen je oma zeggen dat je dat ook weer wist via Studio Paard.

0: Daartussen hoorde je met Anne. Nou, ik weet niet of je die versie al hebt gehoord van Busy.
1: Anne, als ik jou zie, wil ik niks anders dan schuren. Anne, kan je stil zijn? Ik krijg klachten van de buren.
0: Verder is die, hè?
1: Anne, je stamina is crazy, dit gaat duren.
0: Die versie is natuurlijk gemaakt tijdens de beste zangers. Maar ja goed, het was wel echt een bijzonder lachwekkende, bijzonder moment hoor, tijdens de beste zangers. Je hoort hem hier bij NTV4, maar dan van de original Clouseau. Het is NTV4, zometeen de laatste streeknieuws is voor je onderweg naar deze van La Fuente. Dit is I Want You.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is de Streeknieuws uit het Vechtdal. Taveno in Nieuwleusen krijgt een cheque van €1.450... gekregen van de voormalig stichting MGVGN. Die organiseerde 25 jaar lang motortoertochten voor mensen met een beperking. Vorig jaar stopte de stichting door vergrijzing en strengere regels. Taveno gebruikt het overgebleven geld nu voor een gezamenlijk uitje richting de Boningbaan. En de koppel houdt op 23 september een creatieve middag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het thema is kriebelbeestjes. Kinderen maken een schilderij met bladeren, gras en andere natuurlijke materialen. De activiteit duurt van 2 tot 4 uur, kost €3 en vooraf aanmelden is verplicht. En RTV 4 Vechtdal FM doet zaterdag live verslag van Proef Dalfsen. Van 10 tot 4 zijn verslaggevers in Dalfsen en Nieuwleusen. Ze spreken bezoekers, deelnemers en organisatoren. Proef Dalfsen laat in de gemeente zien wat de gemeente allemaal te bieden heeft. En RTV 4 Twenterand en Hardenberg doen verslag van Truckersdag live vanuit de evenementenhal in Hardenberg. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Rick Maliepaard. RTV 4.

Sam Veldwijs. En je hoorde Far Away From Home hier bij RTV 4. Ik weet niet of jij een beetje op de Instagram of op de TikTokjes van deze wereld zit. Maar inmiddels is de komende plaat die ik voor je ga draaien al 18 jaar oud. En gaat op dit moment als een malle op TikTok en Instagram. Ik heb het over de one and only Ilse de Lange. Je hoort er nu hier bij RTV 4 met So Incredible.

Out of Touch. En daarvoor hoor je nog Marshmello, Kelso Ballerini en Another Drink. Ik krijg gewoon een berichtje binnen van Sjoerd via de RTV4-app. Dan kan ik een berichtje achterlaten. rtv4.nl/app. Ik krijg een berichtje binnen van hem. Die zei van, Rick, ben je niet wat vergeten? Het is tijd voor de muziekdobbel. Dat klopt. Normaal gesproken doe ik altijd rond 3:15 de muziekdobbel. Maar vanaf deze week is het van maandag tot met vrijdag om 4:15 te horen. Als je me nog even 2 uurtjes gewacht hebt, Sjoerd, dan ga ik hem zometeen gewoon hier met jou spelen. Mama.

0: Radiopaard.
1: RTP 4.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is RTV 4.
1: Studio Paard.

0: Ellie Goulding and Something in the Way You Move.
1: Studio Paard.
2: Rick Maliepaard.
0: Conor Shade en Trampoline. Het is RTV 4 bij de luister. Studio Paard op de vrijdagmiddag. Hé, hey, wat ben je aan het doen? Laat het vooral weten via een berichtje naar de studio. Ik krijg een berichtje binnen van Koen, die is ook lekker aan het meeluisteren. Rijdt op de trekker even rondjes. Dat moet ook gebeuren, hè? Druk aan het werk. En wat ben jij aan het doen? Laat het weten. rtv4.nl/app. Dan komt die binnen. Draai ik ook zometeen gewoon je favoriete plaat op de radio als je die nog eventjes doorstuurt. Zo krijg ik een berichtje ook nog binnen van Jennifer. Die wilde graag deze horen. Van Flair. Dit is...

Dua Lipa. En Dance the Night hoorde je bij RTV 4. Mijn naam is Rick. Rick Maliepaard, Studio Paard tot en met 5 uur hier gezellig op de radio. En zometeen heb ik even een momentje van rust voor je. We gaan even je de rust terugpakken. Welke plaat het is, je hoort het zometeen. En zometeen Jennifer Plage, Crush. En ook Katy Perry is onderweg met Unconditionally naar deze van Justin Timberlake.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Rick en dit is de Streeknieuws uit het Vechtdal. Taveno in Nieuwleusen krijgt een cheque van €1.450... gekregen van de voormalig stichting MGVGN. Die organisatie die organiseerde 25 jaar lang motortoertochten voor mensen met een beperking. Vorig jaar stopte de stichting door vergrijzing en strengere regels. Taveno gebruikt het overgebleven geld nu voor een gezamenlijk uitje richting de bowlingbaan. En de koppel houdt op 23 september een creatieve middag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het thema is kriebelbeestjes. Kinderen maken een schilderij met bladeren, gras en andere natuurlijke materialen. De activiteit duurt van 2 tot 4 uur, kost €3 en vooraf aanmelden is verplicht. En RTV 4 Vechtdal FM doet zaterdag live verslag van Proef Dalfsen. Van 10 tot 4 zijn verslaggevers in Dalfsen en Nieuwleusen. Ze spreken bezoekers, deelnemers en organisatoren. Proef Dalfsen laat in de gemeente zien wat de gemeente allemaal te bieden heeft. En RTV 4 Twenterand en Hardenberg doen verslag van Truckersdag live vanuit de evenementenhal in Hardenberg. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

Beetje lezer, Marcus Mumford en You Lay Your Head on Me hoorde je bij RTV 4. Mijn naam is Rick. Zometeen het momentje van rust. Even de rust terugpakken. Je hoort het zometeen bij RTV 4 naar Queen en The Show Must Go On. En deze heerlijke hit van Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

0: Queen and the Show Must Go On hoorde je bij RTV 4. Daarvoor nog Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ik weet niet hoe lang jij nog aan het werk moet. Is er misschien nog een goede 3 kwartier? Is er misschien nog echt dat je tot 5 uur door moet? Misschien zelfs 5:30? Ik heb eventjes een momentje voor rust voor je. Even de rust terugpakken. Ik weet niet of het weer naar buiten hebt gekeken, maar de zon schijnt. Maar er zijn ook wat buitjes gevallen. En de herfst, die is echt aangebroken. Kan niet anders zeggen. Daarom even een momentje voor rust. Deze heerlijke herfstplaats van Passenger and Scare Away the Dark.
1: Even een momentje voor rust.

0: TV4 is waar je luistert. Mijn naam is Rick. Tot en met 5 uur gezellig bij je. En zometeen over een uurtje gaan we dan weer spelen. De muziekdobbel. Maandag tot met vrijdag doen we er nu ook. Bij Onderweg met Rick en Onderweg met Kelvin. Dus zometeen rond 4:15 is het weer tijd voor de muziekdobbel. Eerst muziek van Stella en Athelmas Akda. Dit is rock en roll in Nederland.
1: Ik heb dus net 10.000 man voor mijn neus gehad.

0: Mediopaard.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is er zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
8: Dit is RTV 4.
1: Studio Paard.

met de Studio Paard op de vrijdagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Zometeen heb ik muziek voor je Nothing But Thieves. En ook Luna Morgenstern is voor je onderweg. En kan ik daar nog iets voor je bij draaien? Laat het vooral weten. rtv4.nl draai ik hem zometeen voor je. Misschien wel naar deze van Go Back to the Zoo. Dit is

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis weer verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, er zijn 40 gewonden. Wedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Als het misgaat moet iedereen direct naar huis. En 2 dagen na de uitvaart van haar broer is ook de Noorse prinses Astrid overleden. Ze was 94 jaar. Woensdag was ze nog bij de uitvaart van koning Harald. Het weer bewolkt met hier en daar een bui en soms wat zon. Morgen eerst grijs, in de middag zon bij zo'n 21 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is de streeknieuws uit het Vechtdal. Taveno in Nieuwleuze krijgt een cheque van €1.450... gekregen van de voormalig stichting MGVGN. Die organisatie die organiseerde 25 jaar lang motortoertochten voor mensen met een beperking. Vorig jaar stopte de stichting door vergrijzing en strengere regels. Taveno gebruikt het overgebleven geld nu voor een gezamenlijk uitje richting de bowlingbaan. En de koppel houdt op 23 september een creatieve middag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het thema is kriebelbeestjes. Kinderen maken een schilderij met bladeren, gras en andere natuurlijke materialen. De activiteit duurt van 2 tot 4 uur, kost €3 en vooraf aanmelden is verplicht. En RTV 4 Vechtdal FM doet zaterdag live verslag van Proef Dalfsen. Van 10 tot 4 zijn verslaggevers in Dalfsen en Nieuwleuze. Ze spreken bezoekers, deelnemers en organisatoren. Proef Dalfsen laat in de gemeente zien wat de gemeente allemaal te bieden heeft. En RTV 4 Twenterand en Hardenberg doen verslag van Truckersdag live vanuit de evenementenhal in Hardenberg. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. En dan gaan we weer terug in de muziek. Met zometeen Only the Poets en Jump.

0: Olly de Poet, Jump, hoorde je bij RTV 4.
1: De Muziekdobbel.
2: De Muziekdobbel.
0: En er is er weer tijd voor, ik heb hem hier naast me liggen, dus de groene RTV 4 dobbelsteen. Er staat nummer 1 tot en met nummer 6 op. Aan ieder nummer is een genre gekoppeld. En erbij past een track binnen dat genre. Wat we gaan dobbelen, gaan we draaien. Ja, als luisteraar mag er een nieuwe opzetten. Maar goed, wat staat er nou ook allemaal weer op?
1: 1.
0: Nummer 1 is het genre rock, alternatief en gitaar. Kensington en A Moment op dit moment.

0: Nummer 4, het Chart Classics Hits. Op dit moment Rick Astley and Never Gonna Give You Up.
1: 5. Take a left to go.
0: En nummer 5, het Chart Dance, Medusa and Piece of Your Heart.
1: 6.
2: For the land they call killer and the lord of...
0: En nummer 6, dat is de vrije keuze, Kingfisher and Killer.
1: De muziekdobbel.
3: De muziekdobbel.
0: Je hoort het trouwens Lost Frequencies, maar het was Medusa trouwens. De vraag is, waar gaat hij op terechtkomen? Is het 1, 2, 3, 4, 5 of toch nummer 6? Ik gooi hem met de dobbelsteen. Hij stuit het hier een paar keer over de grond heen. En hij komt terecht op...
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Nummer 6. Op dit moment Kingfisher en Killa in de vrije keuze. Het is tenslotte vrijdag, dus mag alles zijn. Laat vooral weten wat jij erop wil hebben. Dat kan via rtv4.nl/app voor je plaats die je graag op de muziekdobbel wil hebben. Het mag echt alles zijn.

0: Bury me with my Hurley by the river de Soul.
1: Kingfisher. En Killa stond op nummer 6 in de muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
3: De muziekdobbel.
1: Maar de vraag was, wat moest erop terugkomen? Je kon het laten weten via een berichtje naar de studio. Dat komt via rtv4.nl/app. En Jens kwam met deze van Stromae.
4: Alors on danse.
1: En alors on danse.
4: Alors on danse.
1: Staan we deze dus op nummer 6 in de muziekdobbel. Wie weet wordt de komende maandag wel bij Onderweg met Rick met mij dus gedobbeld hier bij RTV 4. Zometeen topic Becky G. Sorry papi, onderweg naar Natasha Bedingfield.
3: RTV 4.
1: Dit is Unwritten.

0: Dagoeg. Kusjes naar Rick.
1: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB+ en online.
2: RTV 4.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Bouwcenter Schippers is dé specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
6: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam over de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Kwartier vertraging tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Os. De andere kant op dus. 12 kilometer file tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. Half uur vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Langzaam rijden tussen Beuningen en Kuik over 15 kilometer. En 10 minuten vertraging op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Bij Nijmegen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
1: Dit is RTV 4.
2: Thank God it's Friday.

0: It's Friday. Andries en Connor.
1: RTV 4. Dit is ook alweer eens fijn. Ik hoef maar één keer de intro te onderbreken.
2: Wauw.
1: Dat is de laatste tijd ook wel eens anders geweest.
2: Ja.
1: Connor, fijn dat je er weer bent.
2: Eindelijk. Gelukkig.
1: Ken je het nog een beetje?
2: Even kijken. Dat is een scherm. Dit is een microfoon. Ja?
1: Nou...
2: Ja, ik denk dat het goed moet komen.
1: Als dit niet goed komt, dan weet ik het ook niet meer. Dit gaat helemaal top worden.
2: Gelukkig.
1: Een hoop te doen deze uitzending. Natuurlijk gaan we weer een heleboel leuke spelletjes doen. We gaan de shuffle doen. We gaan een nummer raden in de bendel. We gaan weer een hele mooie tijdreis maken. En we hebben zometeen ook wat nieuws. Misschien wel iets heel leuks om te gaan doen dit weekend.
2: Ja, wil je nou weten wat het is? Blijf dan vooral lekker luisteren.
1: We gaan je er zo alles over vertellen. Je moet er eventjes voor rijden. We gaan het hebben over iets in Friesland.
2: Dat doen we niet vaak.
1: Dat doen we niet vaak.
2: Het moet wel goed zijn.
1: Precies. Als het zo bijzonder is dat wij over Friesland gaan praten... Nou, dan is er echt iets heel vet. Dat alles en nog veel meer en heel veel lekkere muziek komt deze begin van je weekend en begin van de avond jouw kant op. Met onder andere zometeen Coldplay. Maar eerst zijn dit de All American Rejects met Gives You Health.

0: Coldplay en BTS hoorde je met My Universe. Ik had eigenlijk alle Mercury Rejects en Coldplay eventjes moeten omdraaien in het kader van waar we het over gaan hebben. Dat had misschien wel beter gepast, bedenk ik me nu. Maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan het hebben over, zoals we net al zeiden, iets in Friesland.
1: Niet zomaar in Friesland, in een plaatsje genaamd Menaam.
0: Ja, we zijn lokale radio en ik snap, dat is niet heel lokaal meer. Maar er staat in Menaam staat een heel tof evenement wat gaat gebeuren. Connor, jij kwam hiermee. Ik had hier nog helemaal niks van gehoord, maar neem ons even mee. Wat is er te doen in Menaam?
1: Wat is er te doen in Menaam? Een klein dorpje in Friesland. Zo'n 91,9 kilometer verwijderd van Nieuw-Leuzen.
0: Het is even rijden.
1: Het is even rijden.
0: Maar waarom moet je dat toch gaan doen?
1: Er is daar namelijk een werkplaats.
0: Ja, oké, dat geloof ik. Maar dat zullen meer dorpen zijn die dat hebben.
1: Ja, maar dit is niet zomaar een werkplaats. Dit is namelijk gewoon een punk/rockfestival in Friesland.
0: Aha.
1: En het is de eerste editie.
0: Kijk, oké, en dat heet werkplaats.
1: En dat heet de werkplaats.
0: Ah, kijk. Nou begint het een beetje vorm te krijgen.
1: Het begint vorm te krijgen. En daar gaan wij naartoe.
0: Ja, dat gaan we zeker. Tenminste, jij hebt de kaarten besteld.
1: Ik heb kaarten besteld. Ik heb twee kaarten.
0: Nou, kijk, fantastisch.
1: Dus wij gaan daar naartoe.
0: En waarom moeten onze luisteraars hierheen? Want het is eventjes rijden. Ik hoorde iets van rockmuziek. Wat is werkplaats voor festival?
1: Ja, het is een festival met een bijzonder verhaal. Het is ook een vrij groot verhaal als je zo kijkt op de site. Maar ik zal even een kleine samenvatting pakken.
0: Oké, nou doe dat.
1: Groep vrienden.
0: Ja.
1: Houdt van naar festivals gaan, naar concerten gaan, feesten. De sfeer ervan, de muziek vooral.
0: Ja, kan ik me wel bij voorstellen. Daar kan ik me in vinden.
1: Zeggen op een dag, weet je wat? Wat nou als wij ons eigen festival beginnen? Een beetje zoals elke droom begint voor iedereen. Wat nou als we onze eigen radioshow zouden hebben? Wat nou als we een eigen podcast zouden hebben? We dachten hun, wat als wij ons eigen festival zouden hebben?
0: Precies.
1: En dat idee bleef een idee.
0: Ah, oké.
1: Totdat helaas vorig jaar oktober een van de vrienden overleed.
0: Ah.
1: Aan de nare ziekte kanker.
0: Dat is waar.
1: Dat is waar. Maar de groep heeft eigenlijk dat juist gepakt als kracht om nu te zeggen, weet je wat? Dat festival wat we met z'n allen wouden, dat gaan we doen. En niet op zomaar een plek. In de oude werkplaats van het eigen bedrijf van de vriend die was overleden.
0: Oh,
1: was een werkplaats. En daar gaan ze nu dus een festival geven.
0: Dat is echt zo'n ontzettend tof verhaal. Ja, ik bedoel, ja, het is natuurlijk als eerste ontzettend naar. Het was natuurlijk veel mooier als ze dat allemaal met z'n allen hadden kunnen doen. Laten we dat voorop stellen. Maar nou ja, dat die vriendengroep dat dan zo kan oppakken.
1: Ja,
0: en dan een beetje in nagedachtenis. Ja, dat vind ik heel mooi dat ze dat doen.
1: En als ik het goed heb begrepen, is er ooit gezegd door de persoon die was overleden. Het is heel vervelend dat ik dit heb, maar het is nog vervelender dat kleine kinderen dit hebben. Dus als het goed is, gaat daarom geld naar het goede doel. Kika,
0: oh, kijk.
1: Daarvoor willen ze geld ophalen.
0: Ja, dat is echt... Ik vind het echt een ontzettend mooi initiatief. Ja, jij stuurde mij een affiche op WhatsApp van zullen we heen gaan? En dat zag er sowieso al leuk uit, maar toen kwam je met dat verhaal. Ja, hier moeten we heen.
1: Ja, en als jij nu denkt van, misschien is dit wel wat. Je kunt gewoon naar de site gaan, werkplaats.live. En dan zie je ook de timetable en de line-up.
0: Ja, want er zijn ook nog echt wel serieus leuke namen op de line-up.
1: Ja, het begint om 7 uur 's avonds. Dan begin je met Seawolf. Die wordt achtervolgd door Fit om 8:15. Daarna komt Taxi, 9:55. En ze sluiten af met de Wodan Boys om 10:55.
0: Nou, dat is echt Super vet.
2: Dat is dan tot 11:15. En als je denkt, oh ja, weet je, zo ver in Friesland. Je kan er zelfs nog een overnachting bij boeken.
0: Nou, kijk, alles is geregeld.
2: Alles
0: is geregeld. Dus ja, wat we al zeiden. Het is misschien een beetje uit de weg. Een beetje buiten ons zendgebied ook. Maar als je zaterdag nog niks op de planning hebt. En je denkt, ik wil even toffe live muziek zien. En een festival ondersteunen met echt een heel mooi verhaal erachter. Werkplaats. Wat was de website? Werkplaats.live, toch?
2: Werkplaats.live. Wel opgelet, er zijn in totaal maar 350 kaarten.
0: Dus, snel zijn. Laten we nog even een groepje vormen dat we vanaf Nieuw-Leusden deze kant op gaan.
2: Wij hebben zeg maar al 2 van die kaarten, dus...
0: Ja, precies. Reken maar uit.
2: Reken maar uit.
0: Ja, nee, echt super mooi initiatief. Ga erheen. Ik vind het echt heel mooi. Zullen we even een nummer van de line-up luisteren? Om een beetje in de sfeer te komen.
2: Alvast? Ja, waar wil je naar luisteren?
0: Nou, ik dacht, dan pakken we eentje van de Wodan Boys. Die hebben in juni nog een nieuw nummer uitgebracht. Zullen we die doen?
2: Ja, laten we dat doen.
0: Dan zijn dit de Wodan Boys met Blindsided.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Mensen met weinig inkomen en gepensioneerden gaan er wel een beetje op vooruit. Het kabinet heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. Wanneer er tijdens een voetbalwedstrijd met vuurwerk wordt gegooid, wordt het duel vanaf nu direct definitief gestaakt. Dat heeft de KNVB na overleg met justitie, de politie en de burgemeesters besloten. Het weer: vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag zien we de zon bij zo'n 21 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is de streeknieuws uit het Vechtdal. Taveno in Nieuweleuze krijgt een cheque van €1.450... gekregen van de voormalig stichting MGVGN. Die organisatie die organiseerde 25 jaar lang motortoertochten voor mensen met een beperking. Vorig jaar stopte de stichting door vergrijzing en strengere regels. Taveno gebruikt het overgebleven geld nu voor een gezamenlijk uitje richting de bowlingbaan. En de Koppel houdt op 23 september een creatieve middag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het thema is kriebelbeestjes. Kinderen maken een schilderij met bladeren, gras en andere natuurlijke materialen. De activiteit duurt van 2 tot 4 uur, kost €3 en vooraf aanmelden is verplicht. En RTV 4 Vechtdal FM doet zaterdag live verslag van Proef Dalfsen. Van 10 tot 4 zijn verslaggevers in Dalfsen en Nieuweleuze. Ze spreken bezoekers, deelnemers en organisatoren. Proef Dalfsen laat in de gemeente zien wat de gemeente allemaal te bieden heeft. En RTV 4 Twenterand en Hardenberg doen verslag van Truckersdag live vanuit de evenementenhal in Hardenberg. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. RTV.

0: Kings of Leon hoorde je met Sex on Fire. En daarvoor hoorde je nog Damiano David, Born with a Broken Heart.
1: Heerlijk nummer.
0: Ja, die had je even nodig, hè?
1: Ja, ja ik zei net tegen jou, net iets voor de uitzending. Andries, ik wil dit nummer draaien. Ik ga hier weer goed op de laatste tijd. Ik heb een tijdje niet gehoord. Ja. Hij kwam weer bij mij naar boven. Ja, gewoon een lekker nummertje.
0: Ja, en jij kwam ook nog wat tegen op Insta, toch? Interessante geruchten.
1: Ja, ik zag namelijk dat in 2027, over 4 maanden begint 2027, Maneskin weer een optreden gepland heeft met elkaar.
0: Ja, dat zou toch wel even heel tof zijn. Ik ben ook groot fan van wat Damiano David de laatste tijd solo heeft gedaan. Maar ik zou het ook wel heel tof vinden als we Maneskin weer even een keertje samen zien. Want dat is toch alweer even geleden.
1: 2024 uit mijn hoofd.
0: Ja, ik vind het alweer hoog tijd. Mag wel weer even.
1: Mag wel.
0: Ik hoop dat ze weer wat nieuwe, lekkere...
1: Goeie harde rockhits.
0: Ja, precies. Ja, als ze dat nog even tegen horen kunnen brengen, daar word ik heel blij van. Maar ja, Damiano David mag ook. Allebei goed. We hebben sowieso gewonnen. Ik vind het tijd voor de shuffle.
1: Dan gaan we shuffelen.
0: Nou, wat een idee. Is er nog een speciale dag vandaag?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay, ja, het is 11 september.
1: Het is 11 september. Het is wel toevallig precies 25 jaar geleden dat...
0: 9-11 gebeurde.
1: 9-11 gebeurde.
0: Ja.
1: Dat de wereld in een rep en roer was.
0: Ja, kijk. Misschien wel het grootste item van vandaag. Maar ik kan niet verzinnen hoe we daar een leuke, gezellige shuffle van kunnen maken.
1: Ik kan genoeg
0: zonder dat we van deze zender getrapt worden.
1: Ik kan genoeg verzinnen. Het is alleen niet wenselijk.
0: Ja, nee, precies. Laten we maar wat anders doen.
1: Maar gelukkig, Andries, is er morgen ook nog een dag.
0: Er is morgen ook nog een dag. Ja, ik hoop het wel.
1: Morgen is het namelijk dag van de boerin.
0: Ah, kijk. Daar kunnen we misschien ook wel wat mee.
1: En morgen is het ook internationale dag van de migraine.
0: Kunnen we wat minder? Ja, kunnen de rest van de dag een heel kleine opzetten. Dan heb je ook migraine, maar...
1: Morgen is het ook dag voor de Zuid-Zuid samenwerking.
0: Hier moet ik nog even over nadenken.
1: Morgen is het ook internationale dag van de eerste hulp.
0: Nou, komt dat even goed uit, want voordat we in dit item begonnen, hebben we al een first aid playlist gevonden.
1: Ja, de nummers die erin staan hebben niks te maken met first aid, maar er zitten wel heel veel bangers in, dus we gaan het gewoon gebruiken.
0: Precies, de playlist heet first aid, het is internationale dag van de eerste hulp, dus het kan.
1: Haal je eerste hulp, het is handig.
0: Precies.
1: Ja,
0: ik dacht, je kon er wat achteraan.
1: Nee, ik wist eigenlijk niet heel veel hoe ik dit moest gaan verkopen. Maar het is wel daadwerkelijk handig om je eerste hulp te halen. Al is het een cursusje.
0: Ja, inderdaad.
1: Je steekt er altijd wat van op en wie weet red je een leven.
0: Ik zou dat eigenlijk nog weer een keer moeten doen. Ik heb een keertje een cursus gekregen voor BHV. Vond ik hartstikke interessant. Maar dat was dan echt één zo'n korte middagcursus. Alles komt snel voorbij. En ik heb toch zoiets van, ja, stel ik kom nou iemand tegen die gereanimeerd moet worden... Het is toch alweer even geleden. Toen al niet heel goed geoefend. Misschien toch wel goed om er even op te pakken.
1: Ja, persoonlijk vind ik het best belangrijk om te weten hoe je iemand moet reanimeren.
0: Ja, dat...
1: Ja. Aantal keer in de situatie geweest. Dus ja, dan is het
0: dan
1: wel
0: weet
1: handig.
0: Je het.
1: Dan is het handig om te weten.
0: Ja, nou goed.
1: De afspeellijst.
0: De afspeellijst, yes. In de shuffle, daar hebben we nog niet eens uitgelegd. In de shuffle, daar gaan we even het draaiboek uit het raam gooien. En we geven de controle aan het lot. Het lot gaat bepalen welk nummer we gaan draaien. Klein beetje door ons gestuurd door het op een thema van de dag aan te passen. We hebben hier dus een hele mooie playlist. Die heet First Aid. Er staat een heleboel goede muziek in. Gaat echt... allerlei kanten op. Ik heb hier AHA en Electric Light Orchestra's... nou ging hij weer een keertje mis.
1: Electric Light Orchestra.
0: Hij ging zo lang goed.
1: Ja,
0: goed.
1: ILO.
0: Dat kan ook Linkin Park zijn. Imagine Dragons staat erin. Avicii staat erin. Ik zag Hatsune Miku zag ik erin staan. Ik zag... De soundtrack van een paar games voorbij komen. Nou goed, het is een heleboel verschillende dingen. Wij hebben hier in ieder geval 2 dobbelstenen. Ga gaan we mee gooien. Die bepalen hoe vaak wij gaan shuffelen. En de shuffle bepaalt welk nummer het wordt. Zijn we er klaar voor?
1: Ja.
0: Gaan we gooien met de dobbelstenen. 3, 2, 1.
1: En ze vliegen door de studio.
2: Met spijt.
1: Ik heb die van jou gevonden.
0: Ik heb die van jou.
1: Wat staat er op die van mij?
0: 1.
1: Andries.
0: Ja.
1: Op die van jou. Staat nummer 1.
0: Dubbel. Dus dan moeten we nog een keer gooien.
1: Dubbel gooien is nog een keer gooien. Ik zou zeggen, smijt hem door die studio heen.
0: Daar komt hij. Even kijken. Heb ik nog een ander achtergrondmuziekje? Die heb ik.
1: Het is weer 1. Dus we zijn wel een beetje boos. Want 3 keer is niet heel veel.
0: Nee, het is een 6.
1: 8 keer.
0: 8 keer gaan we in de First Aid playlist shuffelen.
1: En dan begin je, zoals altijd, bij nummer 1.
0: Oh, even kijken. Die telt nog niet. Die telt nog niet. Ik was nog niet geshuffeld. Dit is Britney, bitch. Give me more. Britney Spears. Maar die gaan we dus skippen.
1: Nummer 2.
3: Eminem.
0: Met Houdini.
1: Nummer 3.
0: Niet Eminem. nummer 3.
1: Oh. Waar is toch dat zebra hondje voor?
0: Nee, on the floor heet die.
1: Oh, is dat het?
0: Jennifer Lopez en Pitbull moeten we ook helaas doorklikken.
1: Nummer 4.
0: Ook geen introductie nodig deze.
1: Marvin Gaye. Toch?
0: George Michael.
1: George Michael. Andere. Shit.
0: Careless Whisper.
1: Nummer 5. Snel door.
0: The Less I Know, The Better van Tame Impala. Wordt het ook niet. Nummer 6. Zo toepasselijk voor ons programma. Maar moeten we ook gaan skippen. Last Friday Night van Katy Perry.
1: Nummer 7.
0: Nummer 7. Ik ken deze niet direct. Het is wel een bekende naam. Kanaan. Samen met Adam Levine. Bang Bang. Ik moet deze denk ik later even terugluisteren. Want ik weet nog niet of ik dit zo direct ken. Maar goed.
1: Andries, waar gaan wij naar luisteren?
0: Wij gaan...
1: 11 september 2026.
0: Wij gaan luisteren, Connor. Naar. Ik weet niet of je hier goed op kan reanimeren op dit tempo. Maar we gaan er wel naar luisteren. Wham! Met Wake Me Up. Before You Go Go.
1: Toch maar weer George Michael.

0: Third Eye Blind hoorde je met Semi Charmed Life. Zijn we ook alweer bijna aangekomen bij het NOS-journaal van 6 uur. Daarna zijn we er natuurlijk gewoon nog hoor, dus je hoeft helemaal nergens heen te gaan. Je kan gewoon zo lekker het journaal luisteren en dan zijn we zo weer bij je terug.
1: Ja, en dan gaan we bendelen, dus blijf vooral ook hangen, want ja, die kun je gewoon thuis meespelen.
0: Daar moet je bij zijn. We gaan weer een nummer proberen te raden. Allemaal verschillende laagjes. We gaan zo meteen uitleggen hoe het allemaal werkt. Er is wel even één ding dat ik toch nog even gedaan moet hebben dit uur. We hebben net de shuffle gedaan. Met thema van de dag hebben we afspeellijstje gedaan. Maar het is dan ook nog morgen de dag van de boerin. En wat was nou zondag? Dan is het dag van de landbouw. Wat eigenlijk ook nog wel even gewoon lekkere boerenrockplaat draaien, toch?
1: Zullen we nog even naar Bukkers luisteren?
0: Ja, laten we dat nog even doen. Draaien we die, gaan we zo meteen door naar het nieuws. En dan zijn we zo bij je terug met de bendel. Dus blijf hier.
2: Naar het feest en drink en rook en te laat.

0: It's Friday.
1: RTP 4.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
5: Hey, Mats Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits loopt weer op zijn end. 35 kilometer file is er nog over. Zo heb je nog een kwartier vertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. 10 minuten op de A50 vanuit Arnhem naar Os. De andere kant op dus. Bij Ravenstein nog 8 kilometer file. Een half uur vertraging nog voor het verkeer op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Langzaam rijden tussen Beuningen en Kuik. En 5 minuutjes nog bij Lent op de A325 als je vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.

0: It's Friday. Andries en Connor.
1: RTV 4. Die nieuwe intro komt steeds dichterbij. Ik beloof het. Echt waar. Echt waar.
2: We leven zo meteen in 2027.
1: Ja, ik hoop het wel, ja. En we hebben een heel leuk spelletje om te gaan spelen.
2: Wij gaan bendelen.
1: Wij gaan proberen een nummer te raden. Maar dat is niet zo makkelijk als dat het misschien op het eerste gezicht lijkt. Kom maar, weet jij de regels nog een beetje?
2: Ja, iets met dat wij het nummer niet meteen geheel krijgt horen, maar eerst alleen de drums.
1: Ja, nou dan begin je goed. Het nummer is opgeknipt in allemaal verschillende laagjes instrumenten. We beginnen zometeen heel beperkt. In dit geval de drums en de bas. En dan moeten we gaan proberen te raden welk nummer het is.
2: Nou is dat best moeilijk, dus kunnen we er gelukkig ook instrumenten bij krijgen.
1: Yes, dat kunnen we in totaal vijf keer doen. Dus we kunnen vijf laagjes in totaal opvragen. Dus weten we het niet met alleen de drums en bas, kunnen we er een instrument bij vragen. Weten we het dan nog niet, komt er nog één bij. En zo wordt het nummer steeds verder opgebouwd. En ja, we moeten gaan raden welk nummer het is. Kunst wordt om dat in zo min mogelijk te doen. Dat is natuurlijk voor ons hier heel leuk. Maar je kan thuis ook gewoon meespelen. Ze gaan even dicht bij de radio zitten. Zet de radio wat harder. Luister goed mee. Wie weet kan jij weer een eeuwige roem pakken deze week.
2: Wie weet.
1: Ik heb alvast wat info over het nummer wat we moeten gaan raden. Wil je die horen?
2: Ja, graag. Dat helpt wel.
1: Het nummer wat wij zoeken vandaag komt uit 1992. Dus we gaan weer even een stukje terug de tijd in. Het genre moet jou op zich liggen. Rock en alternative.
2: Oké.
1: Hoe voelen we ons daarbij?
2: Ja. Ik heb niet heel veel met jaren 90. Maar ja, ik heb wel weer wat meer met rock en alternative.
1: Misschien dat het precies die goede balans is.
2: Wie weet.
1: We gaan ons best doen. Laagje nummer 1. De drums en de bas.

0: Oh, heel rustig.
1: Ja, ja, dat had ik niet helemaal aan zien komen.
0: Nee, ik stond er op totaal iets anders ingesteld.
1: Ja, misschien dat de gitaar of zo meteen er heel hard overheen knalt.
0: Het zou kunnen, maar dat is niet eerst het volgende wat we erbij gaan krijgen.
1: Wat krijgen we erbij?
0: Nou, eerst, heb je al een idee?
1: Nee, jij? Nee,
0: oké, ik ook totaal nog niet. Nog even één keertje voor de zekerheid, nog even voor de mensen thuis. Oh, als die het doet.

0: Ja, nee, ik kan er nog niks mee.
1: Ik ook niet.
0: Maar yes. Misschien dat je thuis al wel een idee hebt. En misschien dat de volgende je nog wat verder op weg kan helpen. Laagje nummer 2. Geen gitaar. Wel een orgel.
1: Een orgel?
0: Daar komt-ie.

0: Het heeft iets wat ik niet kan plaatsen.
1: Nee, dat is ook het probleem, maar ik heb geen idee.
0: Nee, het voelt heel vertrouwd aan. Dat is het een beetje.
1: Oh, oké.
0: Maar ik weet nog echt niet in welke hoek ik moet zijn.
1: Ik ben voor deze heel bang. Ik hoop dat er zometeen nog iets bij komt dat ik denk... Oh ja, maar dat is nu zeker nog niet. Laag je er direct maar bij doen?
0: Laag je direct erbij.
1: Nog steeds geen gitaar? Echt, ik zou bijna twijfelen aan het genre rock. Maar goed, het spel zegt het. Een piano.
0: We hebben net een orgel.
1: Nu een piano.

0: Ik heb iets wat ik ga proberen.
1: Ik weet hem, denk ik.
0: Even kijken. Kan dit... ja, wacht, nee, maar dat is wel veel ouder. Nee.
1: Ik weet hem, denk ik. Mag ik wat proberen?
0: Ja, mag wel proberen. Even kijken. Hier zo, neem mijn telefoon eventjes.
1: Ik pak je telefoon eventjes.
0: Ik ben heel benieuwd of wij op dezelfde lijn zitten. Eventjes voor context als je luistert.
1: Mag ik hem aandrukken?
0: Ja, doe maar. Is goed. Maar wij spelen dit vanaf telefoon.
1: Ja, nu is het probleem.
0: Ja?
1: Nu weet ik het antwoord.
0: Ja, je moet hem wel aan mij geven, want ik moet hem nog verder draaien. Dus ja. Ik ga hem ook moeten...
1: Luister hem nog een keer. Ja, wacht. Misschien moet ik daar even heen komen.
0: Oké. Doe dat. Dan kunnen we hem weer aan het mengpaneel pluggen.
1: Luister hem nog een keer en misschien weet je.
0: Oké.
1: Je kent het nummer.
0: Oké.

Oké, ik heb een vermoeden. En ik wil dat aan jou vragen buiten de uitzending. Dan gaan we kijken of het klopt. Dan kan je er thuis ook nog even over nadenken. We gaan zometeen verder. Nog twee laagjes komen eraan. En je krijgt zometeen van ons het antwoord. Dus zit je nog heel erg te twijfelen? Of wil je nou heel graag weten of jouw antwoord klopt? Ja, moet je nog even blijven. Maar daar hebben we goede muziek bij. Dus blijf hier. Geniet van de volgende nummers. En dan zijn we zo meteen bij je terug met het antwoord. Dit is Politie Warnsveld met Kan Je Niet Blijven.

0: Orange Skyline hoorde je met Shine On. Je luistert naar Thank God It's Friday. En wij zijn druk bezig met een spelletje. We zijn de bendel aan het doen. We proberen een nummer te raden. Wat in allemaal verschillende laagjes is opgeknipt. We hebben allemaal verschillende lage instrumenten gehoord. Nou is een beetje iets geks gebeurd in de studio. Connor, jij staat aan de andere kant van waar jij normaal staat van de tafel.
1: Ja, met jouw telefoon in mijn hand.
0: Ja, de bendel, misschien een beetje context. Het is ook een beetje lastig dat we nou net vandaag niet in video live zijn. Maar we spelen de bendel vanaf een app. En dat heb ik altijd op mijn telefoon staan. Daarin klik ik al die laagjes aan. En daarin moeten we ook controleren of het antwoord goed is. Nou had Connor een vermoeden. Hij heeft even mijn telefoon gepakt en het ingevuld. Zijn antwoord was goed. Dus dat staat nu pontificaal in het beeldscherm. Maar ik heb hem nog niet.
1: Dus nu moet ik een keer op cue de laagjes doen.
0: Ja, jij moet even alles aandrukken. Want anders zie ik het antwoord. En dan, ja, dat is niet leuk.
1: Dus om nog even kleine resume. We spelen de bendel. Liedjes opgedeeld in lagen.
0: En het nummer komt uit 1992 wat we zoeken.
1: Correct. En valt onder genre rock alternative.
0: En dan gaan we even luisteren wat we tot nu toe hadden.

0: Ja, daar doen we het tot nu toe mee. Dit waren de eerste drie laagjes.
1: Ja, weet je wat, weet je waar ik een beetje het probleem mee heb, Andries?
0: Nou.
1: Alles wat je nu hoort is zo iconisch aan de plaat, dat je het waarschijnlijk nu pas op de voice-cover hebt.
0: Ja, dat is dan wel lastig. Jij zei ook nog van, je moet een beetje denken, de Coldplay van de jaren 90.
1: Jij zei, ik heb wel een beetje Coldplay gevoel, maar Coldplay kwam pas later.
0: Ja, dat kan niet.
1: Het is een beetje Coldplay jaren 80, begin 90.
0: Ja, dat is eigenlijk U2 en dat was het ook niet.
1: Nee, dat was niet U2.
0: Nee, nou ja, goed. Zullen we er nog maar een laagje bij doen dan?
1: Ja, we krijgen een synthesizer en een elektrische gitaar erbij.
0: Oh, eindelijk die gitaar.
1: Eindelijk.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ben je er klaar voor?
0: Nee, maar doe maar wel.

0: Hoe voel jij je hierover?
1: Kut. Want ik weet dat er nu mensen waarschijnlijk, als wat jij zegt inderdaad klopt, dan zijn er mensen die nu echt bij hun radio zitten te schreeuwen. Want laat mij die studio in, want als je dit niet weet, dan mag je geen radio maken. En daar heb je helemaal gelijk in. Maar ja, ik zit hier wel.
2: Ja, voor iedereen die dit nu niet weet, gaat het wel een beetje pijn doen.
1: Ah, ja. Oh, man. Ja, ik weet het gewoon echt nog niet. Het klikt gewoon totaal niet.
2: Wil je een voice cover?
1: Dat is de laatste dag, hè?
2: Ja, dan heb ik nog een hint, eventueel.
1: Nou, doe maar dan.

0: Je hebt niet heel veel aan de voice-over.
1: Nee. Nee, dat heb je goed aan mijn gezicht afgelezen.
0: Nee, maar ik vind hem zelf ook een beetje apart.
1: Oh, oké. Okay. Ah, dat scheelt dan. Dan voel ik me iets beter over het feit dat ik hem deze week niet ga hebben. Er is altijd nog een cryptische hint voor als we het echt niet weten.
0: Ja, maar ik denk dat dit ook een kleine persoonlijke aanval gaat zijn nu.
1: Oh mijn god.
0: Omdat je het niet weet. Everyone suffers.
1: Everyone suffers. Everybody hurts.
0: Van.
1: Beats me. Even kijken, wat zou dan kunnen? Ik weet honestly echt niet.
0: Ken jij deze plaat niet, Andries van der Wolf?
1: Even kijken. Everybody hurts. Oh, is dat van R.E.M.?
0: Dat is van R.E.M.
1: Ik luister dus echt nul R.E.M.
0: Ja, ik luister ook niet super veel R.E.M., maar dit is toch zo'n legendarische plaat.
1: Nou ja, dat gaan we nu horen inderdaad. Want, dames en heren, het nummer wat wij zochten.
0: R.E.M. Everybody Hurts.
1: En die gaan we nu draaien en ontdekken en ik ga me even heel hard kapot schamen.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Mensen met weinig inkomen en gepensioneerden gaan er wel een beetje op vooruit. Het kabinet heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. Dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. Het weer, vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij en dan wordt het zo'n 21 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is de streeknieuws uit het Veghel. Taveno in Nieuwleuzen krijgt een cheque van €1.450... gekregen van de voormalig stichting MGVGN. Die organisatie die organiseerde 25 jaar lang motortoertochten voor mensen met een beperking. Vorig jaar stopte de stichting door vergrijzing en strengere regels. Taveno gebruikt het overgebleven geld nu voor een gezamenlijk uitje richting de Boningbaan. En de koppel houdt op 23 september een creatieve middag voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Het thema is kriebelbeestjes. Kinderen maken een schilderij met bladeren, gras en andere natuurlijke materialen. De activiteit duurt van 2 tot 4 uur, kost €3 en vooraf aanmelden is verplicht. En RTV 4 Veghel FM doet zaterdag live verslag van Proef Dalfsen. Van 10 tot 4 zijn verslaggevers in Dalfsen en Nieuwleuzen. Ze spreken bezoekers, deelnemers en organisatoren. Proef Dalfsen laat in de gemeente zien wat de gemeente allemaal te bieden heeft. En RTV 4 Twenterand en Hardenberg doen verslag van Truckersdag live vanuit de evenementenhal in Hardenberg. En tot zover het streeknieuws uit het Veghel.
1: Verkeer! Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog 5 minuten vertraging voor het verkeer op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. RTV.

0: Ellie Goulding hoorde je met Burn. En daarvoor nog Eric Prydz met Call on Me.
1: Wat een dikke hit.
0: Hele dikke hit.
1: Ja, zulke hits heb je tegenwoordig niet meer.
0: Ze zijn er nog wel. Je moet er alleen een beetje goed voor zoeken.
1: Maar als ik dan terugkijk in de tijd... Dat was pas muziek.
0: Ja, vroeger was alles beter.
1: Vroeger was alles beter. Dit is een hele gewaagde uitspraak tijdens dit item.
0: Ja, dit is de laatste keer dat jij hier was voor de tijdreis. Is dit goed fout gegaan?
1: Hebben we twee keer tijd gereisd en kwamen we allebei een beetje op dezelfde soort nummers uit. Dat je iets hebt van, hoe dit ooit op één terecht is gekomen, is mij ook een vraag.
0: Ja, en hoe we dit helemaal moeten gaan uitluisteren zonder dat iedereen de radio uitzet. Ja, nou goed. Het past er niet helemaal in het thema, zeg maar.
1: We hebben weer een nieuwe poging. Ik heb hier een tijdmachine.
0: Oh, fantastisch. Hoe werkt dat ding?
1: Nou, hij lijkt een beetje op een bingorad. Is er niet echt een tijdmachine? Ik kan er wel aan draaien als een bingorad. Daar komt een getal uit. En zo vaak?
0: Ja.
1: Zo ver gaan we terug de tijd in. Dus stel, er komt nu 26, gaan we naar het jaar 2000.
0: Ah, kijk aan. Nou, dan kunnen we natuurlijk de nummers van toen draaien.
1: Dat kan.
0: Ja, nou, fantastisch. Laten we dat zo gaan doen. Dan pakken we gewoon de top 40 erbij. Gaan we kijken wat er op 1 stond in dat jaar, in die week. Of deze week. Dan gaan we die draaien.
1: Nou, prima.
0: Ja, ja. Dat dacht ik zo.
1: Oh, mooi.
0: Nou,
1: laten we dat dan ook maar gaan doen.
0: Wil je een slinger geven direct aan de bingo molen?
1: Ben jij er klaar voor, Andries?
0: Ik ben er op zich wel klaar voor, ja. Nee. Oh, daar gaat hij.
1: Oh. Aha. Ik heb een getal. Wij gaan, maar liefst, 41 jaar terug de tijd in.
0: Zo, kijk, dat is weer een grote sprong.
1: Dan kom je in 85.
0: Dat klopt dan helemaal.
1: 1985, we gaan er naartoe.
0: En dan naar week 38.
1: En dan kijk je naar nummer 3 en dan zie je UB40. Man.
0: Hij staat nu nog verkeerd.
1: Staat hij verkeerd?
0: Ja.
1: Had ik hem...
0: Toch? Of niet?
1: Nee.
0: Het is week 38, toch? Welke week zitten we?
1: 37, toch?
0: Heb
1: ik de week niet goed ingevuld?
0: Ik onthoud dit nooit, hè. Even kijken. Welke week is het nu? Nee, nevermind. Ik heb helemaal niks gezegd. Ja. Het is week 37. Hadden we maar een tijdmachine. Dan konden
1: we er terugdraaien. Op nummer 3. In week 37, 1985. I Got You, Babe van UB40. Op nummer 2. Tarzan Boy van Baltimora. Die is trouwens gezakt van nummer 1 naar plekje 2. I Got You Babe trouwens gestegen van 5 naar 3. Dat moet ik ook even zeggen. En op nummer 1, waar we naar gaan luisteren, is de enige echte Madonna. Into the Groove, gestegen van plek 1. Of van plek 1? Gestegen vanaf plek 1. Gestegen naar plek 1, vanaf plek 2. And you can dance. For inspiration.

0: Muse hoorde je met Pressure hier op RTV 4. En dit was hem dan alweer voor Thank God It's Friday vandaag.
1: Wat vliegt de tijd op?
0: Ja, het, ook zeker als je er maar eens in de zoveel tijd bent. Dan is zo'n uitzending heel snel voorbij.
1: Ja, dan is dat heel snel voorbij. dan zou je bijna zeggen, kon ik dit maar vaker doen?
0: Ja, maar dat komt vast wel goed.
1: Volgende week.
0: Nieuwe poging, nieuwe kansen.
1: Zelfde plek, zelfde tijd. En andere wijsheden, die hoort bij ons programma.
0: Hebben we nog een goede wijsheid?
1: Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan, die is nu gekomen.
0: Maar niet voordat we jou een heel fijn weekend hebben gewenst natuurlijk. Nog eventjes, kleine throwback naar het begin van de uitzending. Haal nog even kaartjes voor Werkplaatsfestival. Wij gaan heen, wordt super gezellig.
1: Kom ook. Zeg hoi.
0: Ja, het wordt echt hartstikke leuk. Werkplaats.live. Hartstikke mooi verhaal erachter. Lees het even op de website. Koop kaarten. En kom even wat lekkere rockmuziek luisteren. Ergens in Friesland.
1: Ja.
0: En als je daar geen tijd voor hebt. Als je al wat anders op de planning hebt. Natuurlijk ook een hartstikke fijn weekend gewenst. Maak er wat moois van.
1: We hebben er nog eentje klaarstaan.
0: Ja, nog eentje om ermee af te sluiten. Doen we het even met een mooie Queens of the Stone Age. The way you used to do. En dan zijn we de volgende week weer.
1: Goed weekend.
0: Goed weekend.

0: TV 4 Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
2: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
3: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
1: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
6: Aan alle vrouwen van 50+. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Dit is RTV 4
0: van Streek.
9: Dat is vertrouwd. Hartelijk welkom en fijn dat u weer naar ons luistert. Naar onze eerste van Streek na de zomersport.
10: Ja, sport? Stop. Stop zelfs, ja. Vanavond wordt van Streek zoals vanouds gepresenteerd door Rob en Astrid.
9: Wat voor nieuws was er deze week in onze regio?
10: Het was de week waarin bekend werd dat morgen, zaterdag 12 september, in Ommen, na een lange restauratie, Makkinga's Mulle officieel in gebruik wordt genomen.
9: En ook vernamen we dat ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan dit jaar van de gemeente Dalfsen een speciale jubileumpuzzel is gemaakt voor de door de 14-jarige Thijs Koster. En die is Nederlands kampioen striptekenen. Het schijnt heel leuk te zijn.
10: Oké. Okay. Ja. En we zijn ook geïnformeerd dat vanaf 5 oktober initiatiefnemers in Overijssel met plannen voor kleine maatschappelijke doelen in hun dorp of buurt 1000 tot 3500 euro kunnen aanvragen bij de provincie.
9: Meer daarover straks in onze regio nieuws overzichten.
10: En wie hebben we in de kijker vanavond?
9: Nou, eerst praten we met Vincent Overgoor van Decohof en de kwekerieën in Hoornhorst. En het gaat dan over de biodiversiteit en het belang daarvan voor onze voedselketen.
10: Ja, en met Rosanne Jansen, zij is operationeel manager bij Trias Jeugdhulp, praten we over pleegzorg voor kinderen die dat nodig hebben en de dringende behoefte aan gezinnen, koppels en alleenstaanden in onze regio die hun hart en huis willen openstellen voor hun kind.
9: Zoals natuurlijk, ja. Ze is een heleboel weken niet geweest, maar toch weer prima muziek in van Streek zoals...
10: Ja, we hebben Acta en de Munnik, Gilbert Bécaud, Herman Finkers, Stef Bos, Direct. En we gaan beginnen, je hoort hem al op de achtergrond,
9: Brian Adams. Ja, moet wel, want de tune is afgelopen, een beetje korter. Ja, Brian Adams. Maar het is wel een heel lekker begin, hoor.
10: Ja, zeker.
9: Just run to you.

0: Excuus. Mooie opening kon je bijna niet wensen, joh.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, ja toch?
1: Ja, zeker.
0: Nou. Live radio. Live ja. radio.
1: Als je dan een pingel doet, dan begin ik met lezen.
0: Is goed.
2: Regio nieuws bij Van Streek.
1: Wie morgen, zaterdag 12 september, de Onne trekt, hoeft zich geen moment te vervelen. Monumenten openen hun deuren, de molens draaien en gidsen nemen belangstellenden mee op pad. Verspreid over de gemeente zijn verschillende monumenten gratis toegankelijk. En dit jaar is het landelijke thema van Open Monumentendag veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En in Ommen komt dat thema terug in de verhalen over monumenten en andere plekken die door de eeuwen heen bewaard zijn gebleven of een nieuwe bestemming hebben gekregen. Het Cultuurhistorisch Museum aan Den Oort 7 is morgen het centrale informatiepunt voor informatie over het programma en over de routes.
0: Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de gemeente Dalfsen is een speciale jubileumpuzzel gemaakt. Het is een handgetekende illustratie van de Nederlandse kampioen striptekenende 14-jarige, let op, 14, Thijs Koster, die tekent onder de naam That Guy. Waarom het in Engels moet, weet ik niet, maar het is een leuke jongen misschien. Met zijn kleurrijke tekening brengt hij bekende plekken, gebouwen en activiteiten uit de gemeente samen in één afbeelding. De jubileumpuzzel is gemaakt als blijvend aandenken aan dit aan dit bijzondere jaar. Sinds 2001 vormen Dalfsen en Nieuw-Leuzen samen één gemeente met de vijf kernen Dalfsen, Nieuw-Leuzen, Oud-Leuzen, Hoornhorst en Lemelenveld. Dus natuurlijk, daar hebben ze natuurlijk dat die mooie puzzel voor ontwikkeld. Maar het jubileumjaar dat wordt gevierd hoor, met activiteiten in alle dorpen.
1: Vanaf 1 juni 2028 is het niet langer toegestaan om met een klein vaarbewijs een commerciële open rondvaartboot of sloep met passagiers te besturen. De Stichting Vechtzond bereidt zich actief voor op deze nieuwe eisen en heeft daarom een uitgebreid trainingsprogramma opgezet. Afgelopen zomer oefende de eerste groep schippers al intensief om volledig klaar te zijn voor het examen. En de eerste drie schippers van de Vechtzond, de Hansestad Ommen, hebben nu met succes het officiële SORB-examen afgerond. Ze werden getoetst op de overboordprocedure, het veilig uitvoeren van manoeuvres en het naleven van alle veiligheidsregels voor het vervoeren van passagiers.
0: In Dalfsen heeft de gemeente onderzocht of aan de Kiezenbrink een omheind hondlosloopveld. Dat is een mooie woordwaarde ding.
1: Een scrabbeltje.
0: Maar hij heeft opruimplicht moet erbij en dat of die dan kon worden gestart. Nou, daarbij is gekeken naar de ruimtelijke mogelijkheden, de wettelijke voorwaarden en de gevolgen voor de omgeving. Uit de onderzoeken blijkt dat deze locatie niet voldoet aan de ruimtelijke en milieutechnische voorwaarden die nodig zijn om zo'n veld te realiseren. Het gaat om meerdere aanvullende regelingen, bijvoorbeeld geluidwerende voorzieningen, aanpassingen aan de inrichting van het terrein en beperkingen in het gebruik. De gemeente begrijpt dat het besluit teleurstellend kan zijn voor inwoners en wil daarom onderzoeken of binnen de gemeente een andere locatie mogelijk is.
1: Een campagne tegen zorgcriminaliteit van Meld Misdaad Anoniem, Overijsselse gemeente, de politie en provincie moet inwoners van Overijssel helpen om signalen van misstanden in de zorg te herkennen en verdachte situaties anoniem te melden. Zorgcriminaliteit bestaat vaak uit een keten van malafide bedrijven en personen. Zo worden valse diploma's, certificaten en verklaringen omtrent het gedrag, de VOGS, de VOG, gebruikt. Ook schrijven criminelen zich bijvoorbeeld in als ZZP'er of richten zelf een zorgbureau op. Verdachte situaties kunnen anoniem worden gemeld bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000 of via meldmisdaadanoniem.nl. Gemeenten bieden ook mogelijkheden om een melding te doen.

My Friend was dat. En als het goed is, moet ik verbinding hebben met dit nummer. Maar we horen niks. Misschien nu. Even kijken of die er is. Onze vriend. Even kijken. Deze. Ben je daar? Nee. Hij staat wel open. Hallo? Wacht even. Ik heb het verkeerde. Deze? Verkeerd. Deze moet het zijn. Is hij nu weg? Och jeetje. Klein ogenblikje. Ik zal ook even kijken of ik daar een leuk muziekje onder kan draaien. Dat moet toch kunnen, deze bijvoorbeeld. Nee, niet deze natuurlijk. Deze!

0: Nou, het rustgevende muziekje kan weer weg.
1: Ja, fijn. Ja. Maar het was wel een lekker muziekje.
0: Het was wel een lekker muziekje natuurlijk, maar het is tijd voor iets heel anders.
1: Ja.
2: Van Streek in de Kijker.
1: Steeds meer mensen willen hun tuin vergroenen en iets doen voor de biodiversiteit, maar weten dus niet zo goed waar ze moeten beginnen. Hoe groeit een plant eigenlijk op? En waarom zijn inheemse planten zo belangrijk voor de vlinders, de bijen en de vogels? En hoe werk je met de natuur in plaats van er tegen? Tijdens Kijken bij de Kweker op 19 september, dat is volgende week zaterdag, laten ze bij Dekenhof en de kwekerie in Honorst zien hoe dat allemaal moet. En over die kijkdag en over biodiversiteit gaan wij praten met Vincent Overgoor van Dekenhof en Kwekerieën. Goedenavond, ja. Vincent.
3: Ja, goedenavond, ja.
1: Welkom in de uitzending.
3: Ja, hartstikke leuk dat ik even wat mag vertellen.
1: Ja, tuurlijk. Ja,
0: het was een tijd geleden dat je hier was in de studio. Hadden jullie de prijs gewonnen. De Groene Twinkeling, kan ik me herinneren. Klopt,
3: ja,
0: hè?
3: Dat heb ik goed herinnerd. We hadden van de week nog over. Dat was alweer 5 jaar geleden.
0: 5 jaar,
1: zo,
0: ja. Nou, er is veel gebeurd in die tijd. Daar gaan we het even over hebben, denk ik.
1: Ja, nou laten we eerst even de geheugens opfrissen. Want waarom is biodiversiteit in zo belangrijk voor de natuur?
3: Ja, dat is gelijk alweer een gewichtige vraag. Terwijl het eigenlijk heel eenvoudig is. We streven er hiernaar om alles zo divers mogelijk te maken, net als de natuur. We doen niet anders dan de natuur kopiëren. En hoe diverser de natuur, hoe stabieler een systeem. Voor ons is dat van belangrijk op de kwekerij, een stabiel systeem. En daarbij automatisch ook geen bestrijdingsmiddelen en dat soort dingen nodig. Dus we doen niet anders dan de natuur kopiëren en op die manier kunnen we kweken.
0: Het systeem, zeg je, hè? Hebben wij daar in Nederland dan, of waar dan ook, wel meer profijt van dan? Als jullie dat doen, of moeten wij het ook gaan doen?
3: Ja, het is eigenlijk, wij doen het hier op, in verhouding met de tuinen die de meeste luisteraars hebben, denk ik, op vrij grote schaal. We doen het hier op 10 hectare. Maar goed, je kunt ook in je eigen tuintje kun je al heel wat bereiken. Door bijvoorbeeld planten aan te planten die ook met de natuur meegaan. Met ook de oorspronkelijke natuur. En daarmee je insecten ondersteunen. En hoe meer insecten, hoe meer vogels. En alles steekt in elkaar. En dat is eigenlijk belangrijk om dat te kopiëren.
0: Maar dan heb je niet over siergewassen natuurlijk, maar gewoon over planten die je kunt eten. Neem ik aan.
3: Ja, nou, je kunt het eten. Als wij het niet eten, dan eten de beesten, de insecten. Dat is ook prima. Ik wil niet zeggen dat siergewassen per definitie verkeerd zijn. En alles nog beter. Liever nog een siergewas dan een tegel op de grond.
0: Zeker. Ja.
1: Ja, je zegt in je eigen kleine tuintje kun je natuurlijk ook helpen om de biodiversiteit te vergroten. Je zegt net al inheemse planten. Hè, voor de vlinders en de bijen en de vogels. Waarom zijn die inheemse planten zo belangrijk dat wij die blijven planten? Dat we daarmee de natuur kopiëren?
3: Ja, heel simpel gezegd. De inheemse planten die gaan mee met het ritme van de insecten en de vogels die hier al leven. Dus op het moment dat de insecten zeg maar op het hoogtepunt zijn, dat heel veel zijn, dan is er ook voedsel aan boord. En daardoor sluiten de inheemse planten met de insecten en de vogels goed op elkaar aan. En als het niet inheems zijn, kan het best zijn dat op het moment dat een plant voedsel aanbiedt, een besje of spatmeel, maar de insecten die zijn er dan niet. Dus, en daarom is inheems belangrijk.
1: Ja, en zouden dan bijvoorbeeld bij niet-inheemse planten, zouden insecten dat dan misschien ook niet eten?
3: Dat kan. Als niet-inheemse planten vaak is het voedsel aanbod daarvan minder. Ik denk met name aan stuifmeel. Ze eten het ook wel, maar het sluit gewoon minder goed op elkaar aan.
1: Oké. Nou zag ik in jullie in het persbericht een prachtige, maar voor mij onbekende term, agroforestry. En dat passen jullie ook toe op de Dekenhof, maar kan je ons uitleggen wat dat is?
3: Ja, nou, misschien is het handig om te weten, agroforestry is een heel breed begrip. Voor ons is het eigenlijk een kapstok waar we alles aan ophangen. Dat betekent dat we vaste structuren hebben van bomen, van water, van ruigtes, van kruiden. En daartussen dan kweken we de vaste planten in de volle grond. Maar het gaat ook nog verder, want ik denk niet alleen in in beesten. Want de koeien en de varkens en de kippen die lopen hier ook rond met het doel dat ze ondersteunen zijn in de kwekerij. Maar we denken ook in mensen. Dus sinds 2 jaar zit ze kwekerie op ons erf. En zij kweekt vaste planten, inheems en eetbaar. En dat deden we zelf nog niet. Dus op die manier is het echt heel breed. Agroforestry is weer zo'n vervelende Engelse term. Ik probeer het liefst in Nederlands te...
0: Ik zou zeggen boeren en bomen, maar dat is niet helemaal juist,
3: boeren,
0: denk ik.
3: Boeren met bomen, dat komt dichtst in de buurt. Je kunt het grasland, akkerbouw prima combineren met boeren. En dat beide systemen daar voordeel van hebben. Met name in Overijssel is de Voederhagen is eigenlijk wel best wel interessant, omdat de meeste boeren in Overijssel die hebben veeteelt. En je kunt prima hagen aan planten waar de koeien van kunnen eten, als een soort van medicijnbank.
0: Kunnen we daar ook de strijd tegen stikstof een beetje aanbinden dan, door op deze manier te gaan werken? Of is het een moeilijke vraag?
3: Dat is een gevaarlijke vraag.
0: Je hoeft geen gevaarlijk antwoord te geven, hoor. Het is jouw beroep tenslotte.
3: Agroforestry heeft overal wel een oplossing op. Ik wil niet zeggen dat de oplossing is voor iedereen.
1: Maar wel een oplossing voor iets.
0: Net
1: ja.
0: zoals biologisch boeren voor veel mensen een oplossing zijn.
3: Misschien
0: een hele andere bedrijfsvoering.
3: Ja, misschien kan ik een voorbeeld geven van hoe wij het doen. Dat is misschien het handigste. En ik wil echt absoluut niet zeggen dat iedereen dat moet doen. Wij telen veel, we hebben in het Singels veel elzen staan. En elzen die nemen stikstof op en die bladeren die waaien vervolgens op onze kwekerij.
0: En dat is dan een voorbeeld van hoe je om moet gaan met dit soort zaken. Om het eigenlijk een beetje beter te krijgen. Want we zitten tenslotte vast met z'n allen. Dat is al het grote probleem. Zijn jullie dan een klein schakeltje waarvan je kan zeggen, nou, kunnen we die ketting niet wat groter krijgen? Is dat je bedoeling ook? Of je laat mensen kijken, hè? 19 september, als ik dat uit mijn hoofd weet.
3: Ja, we hebben ook het een heel systeem van agroforestry. En dat is echt heel breed. Dat is ook het aanplanten van fruitbomen, notenbomen, walnoten. Alles in combinatie bij ons, met name de kwekerij. Of een andere kwekerij. En dat doen we eigenlijk omdat we ook daarin willen groeien. Ik ben verbonden bij de kennisgroep in Overijssel, waar belangstellenden een advies voor in kunnen winnen. Maar we experimenteren ook heel veel en we hebben ook vorig jaar een plan gemaakt en dat zijn we nu volop aan het uitvoeren.
0: En wat voor plan is dat dan? Want daar vraag je naar. Ja, word ik nieuwsgierig natuurlijk.
3: Ja, nou, het is goed dat je nieuwsgierig wordt.
1: Dat is ook de bedoeling, denk ik.
3: We gaan voederhagen aanplanten. We hebben al best wel veel fruitbomen staan. Walnoten gaan we planten. Hazelnoten gaan we planten. Klein fruit gaan we doen. En eigenlijk allemaal in... Ik vind het belangrijk om alles past in elkaar. We noemen het zelf ook wel landweven. Als je het een doet, heeft het ook gelijk een gevolg voor het andere. En met de bedoeling dat elkaar versterkt. En zo doen we dat wij eigenlijk met planten doen we dat al langer. Dieren hebben daar een rol in. De koeien, de varkens en de kippen. Maar ook, wat ik net al aangaf, ook de nieuwe ondernemers, die passen daar ook goed in. Wat ik ook al zei, de dame die de vaste planten kweekt, kwekerieën, daar doen we de kijken bij de kwekerdag, doen we daar ook samen mee. En de warmoezerij, dat is een stel die teelt groentes, die gaat nu ook hier van start.
0: Dus een stel dat doet groentes, dat is iets...
1: Groente kweken.
0: Gewoon groente kweken op een wat grotere schaal?
3: Ja, echt voor ze doen op dit moment doen ze dat voor markten. Maar het mooie vind ik dan, alles sluit elkaar aan. Je moet een beetje zien, nou, zoals vroeger de boerderij van mijn opa was. Die hadden ook alles, niks ging verloren. De slechte groentes gingen naar de varkens, dus naar die de varkens lopen. De roggen die werd geteeld ook voor de varkens, voor stro. En voor ons is het weer een prima, hartstikke mooie groentemester. Zo steekt alles in elkaar.
0: Ja, waarom zijn we dat dan kwijtgeraakt, denk jij?
1: Ja, waarom zijn we daarmee gestopt?
3: Ja, waarom we daar kwijtgeraakt zijn, dat is een goede vraag. Daar kom je eigenlijk bij het plan Mansholt uit na de oorlog. Er was dus nooit meer honger.
0: Ja. Is het iets, als we eerlijk zijn, je hoeft niet te onderschrijven, maar ik zie het meer als een voedselindustrie die we tegenwoordig hebben. In plaats van het gezellige, leuke boeren wat je al op allerlei plaatjes ziet. En wat ook nog steeds er is, hoor, overal wel. Is het dat niet een beetje de hoofdoorzaak dat wij een exporterend land zijn geworden qua producten, terwijl we voor onszelf genoeg zouden kunnen hebben?
3: Of we voor onszelf genoeg kunnen hebben, dat is nog maar zeer de vraag. Of daar genoeg land voor is.
0: Maar, als je het biologisch zou doen, bedoel je?
3: Ja, biologisch gangbaar. Ik denk, Nederland is niet goed genoeg om onszelf zelfvoorzienend te houden. Maar het is meer dan alleen, ja, we gaan wegzetten als het keurdeboertje.
0: Ja.
3: Maar het is meer dan dat, hè. Het is ook een stukje verbondenheid met je omgeving. Er komen hier veel mensen op het erf, die raken geïnspireerd, die gaan zelf weer met de tuin bezig. Dat is ook belangrijk, hè. De samenhang van het hele platteland. Dan wat je nu steeds meer ziet, de schaalvergroting, dan wordt het steeds afstandelijker.
0: Ja. Minder betrokken bij de producten lijkt het wel. Ja, lijkt zo het, is zeg ik expres.
1: Ja, onze tijd zit er helaas alweer op.
0: Ik zal er naartoe moeten, 19 september.
1: Ja, dat wil ik zeggen. Bent u nou nieuwsgierig geworden naar de verhalen van Vincent? Hoe dat allemaal in zijn werk gaat en wat je er allemaal voor kan doen? Ga dan volgende week zaterdag, 19 september, kijken bij de kweker, bij Dekenhof en de kwekerieën, aan de Tibbersteeg 12 in Honorst. En dat kan van 10:00 ochtends tot 4:00 middags. En er zijn allerlei leuke rondleidingen en dingen zijn er te doen. Wil je nog wat meer weten, dan kan je altijd kijken op www.kijkenbijdekweker.nl. Vincent, dank je wel voor alle informatie. En wij wensen jullie een hele goede open dag volgende week.
3: Ja, graag gedaan en bedankt voor jullie tijd.
1: Geen probleem, fijne avond.
3: Oké, fijne avond.

0: Altijd goede kwaliteit. Stef Bos, wat een monter.
1: Regionieuws bij Van Streek.
2: Mink de Vries verzorgt 18 september op een boot een geschiedenisles over de slag bij Ane. Hij gaat dan vertellen over de gebeurtenissen die daaraan vooraf gingen en de betekenis ervan voor de plaatsen langs de Vecht. Tussen 1220 en 1230 trok bisschop Otto II van Lippe van Utrecht ten strijde tegen opstandige ridders. Ook de graven van Bentheim waren bij de strijd betrokken. En zij waren onder meer eigenaar van de versterkte boerenhoeve op de plek waar nu kasteel Rechteren staat en steunden de bisschop van Utrecht. Langs de Vecht had de bisschop een verdedigingslinie van forten, kastelen en steden laten bouwen. De boot vertrekt om 10:00 vanaf de Vechtkade in Dalfsen. Aanmelden voor de tocht kan via devriesvrolijk@tiscali.nl.
0: Inwoners van de gemeente Ommen die komende winter een heg met inheemse bloemenstruiken willen planten, kunnen zich melden bij Vereniging Natuur en Milieu, de Vechtstreek. De heggen bestaan uit 13 inheemse soorten die oorspronkelijk in het Vechtal voorkomen, waaronder sleedoren, tweestijlige meidoren, wegedoren en egelantieren. Daarnaast worden bloeiende soorten gebruikt als rode kornoeien, brem, Gelderse roos en wilde kardinaalsmuts. Mooie woorden, prachtige mooie titels. Heggen hebben niet alleen landschappelijke waarde, maar vormen ook een leefgebied voor onder meer egels, weten we, en winterkoningen en hegemussen. Het plantgoed is gratis, mits het binnen de gemeentegrenzen wordt geplant.
2: Jonge mensen in de leeftijd van 16 tot ongeveer 30 jaar uit Dalfsen, die creatief bezig zijn met kunstvormen zoals bijvoorbeeld muziek, fotografie, film, dans of theater, die worden uitgenodigd om 25 september naar de netwerkavond voor jonge makers in creatieve werkplaats XAP in Dalfsen te komen. Anne en Lieke van der Vecht uit Dalfsen, die vertellen dan hoe zij hun weg vonden als professioneel maker en welke rol Factor, het makershuis van cultuurregio Zwolle, daarbij speelde. Daarnaast maken deelnemers kennis met de mogelijkheden die Factor biedt, zoals coaching en begeleiding bij creatieve plannen. Aanmelden voor die avond kan door een WhatsApp-berichtje te sturen naar Irene van der Vechten. En zij is cultuurcoach van de gemeente Dalfsen.
0: Na een lange restauratie is het zover, maar Makkinga's Mullen, spreek ik het goed uit, wordt morgen, zaterdag 12 september, officieel in gebruik genomen. En daarmee krijgt Ommen een bijzonder monument terug. De molen die daar lange tijd als korenmolen is gebruikt, gaat nu weer daadwerkelijk doen waarvoor het ruim 2 eeuwen geleden werd gebouwd, namelijk houtzagen. Roelof Makkinga liet de molen in 1824 bouwen om in de behoefte aan hout voor zijn in timmerbedrijf te kunnen voorzien. Inmiddels is de restauratie en ombouw naar de oorspronkelijke zaagmolen afgerond. Burgemeester Annemiek Jetten verricht morgen om 10:00 de feestelijke opening. Makkinga's Mullen is de enige oude, dat is wel belangrijk, zeskantige zaagmolen in Nederland. En die gaat weer op kleine schaal zagen.
2: Boeren kunnen met maatregelen in hun dagelijkse bedrijfsvoering de ammoniakuitstoot flink verminderen. Bijvoorbeeld door meer weidegang, minder eiwit in het voer of het spoelen van roostervloeren. Het is alleen lastig om deze vermindering structureel aan te tonen. In Overijssel is de provincie daarom een pilot gestart om te onderzoeken hoe de resultaten van deze maatregelen aantoonbaar en geborgd kunnen worden. Ammoniak is een stikstofverbinding die in de landbouw vooral vrijkomt uit mest. Een deel daarvan komt als stikstof terecht in de natuur en kan effect hebben op kwetsbare natuur. En daarom richt de pilot zich op het verminderen van de ammoniakuitstoot van melkveebedrijven.
0: Ja, dat is wel een beetje een herhaling van de net eigenlijk. Hè? Ja. Tijd voor een beetje te lachen, vind je niet?
2: Ja, vind ik een goed plan.
0: Dat doen we met Herman Vinkers.
2: Ja, altijd.
3: Mijn vrouw heeft zich onlangs van mij laten scheiden. Het begon allemaal met een alcoholprobleem. Ik zei op een avond tegen mevrouw: Aaltje, zullen we weer eens gezellig ouderwets naar het café gaan? Ja, zo. Eenmaal in het café nam Aaltje een jenever. En ik zelf nam een cola en een jenever. Dat doe ik wel eens vaker. Bestel ik een cola en een jenever. Eerst even iets voor de dorst en dan zo'n lekkere cola erachteraan. Een tafeltje verderop zaten onze buren. Die zeiden: die 2 jenevers zijn voor ons hoor. Ik zei: dank u, proost. Maar die buren bleven ons maar jenevers aanbieden. Dus op een gegeven ogenblik zei Aaltje tegen mij: heb jij eigenlijk al een keer wat aangeboden? Ik zei: ja hoor, ik heb net aangeboden om er wat kalmer aan te doen. Ter ontnuchtering bestelden we koffie. Wilt u oude of verse koffie? Ik zei: nou, oude koffie is ook wel goed hoor. Dan moet u even geduld hebben. Nou, dat geeft niks. Brengt dus ondertussen maar weer 2 in evers. Of weet u wat, doe die maar een rondje voor de hele zaak. Tenminste, als ik u niet te veel op kosten jaag. Wie rijdt er eigenlijk, vroeg Aaltje. Ik zeg, nou, ik heb me net moed ingedronken. Dat lukt me wel. Even later trap ik het gaspedaal in en de auto rijdt zienderogen achteruit. Zo, zegt de voorbijkomende agent. Maar dat is een beste deuk. Zeker gedronken? Mijn man heeft geen alcohol nodig om zijn auto toren los te rijden. Zijn hand. De blaaspijpjes waren op en als alternatief moest ik op een witte streep gaan staan. Ik sta zo'n tijdje op die witte streep. Eindelijk zegt de agent tegen mij, zo, kijk eens aan. U staat keurig rechtop. Ik zei, ja, vind je gek, ik sta stijf aan de drank. Meent u dat, zegt de agent, meent u dat? Ik zei, nee hoor, dat was maar een grapje. Ja, ik maak altijd een grapje als ik een borrel op heb. Wilt u de bloedproef ondergaan? De bloedproef? Ik heb niks gezegd. Dus, zei de commissaris even later op het bureau, u heeft de bloedproef geweigerd. Ik zei, nee hoor, ik was gewoon te dronken om ja te zeggen. Dan zult u toch een nacht hier moeten blijven. Haal uw zakken maar leeg. Afijn, ik haal mijn zakken leeg. Ja, ik heb net mijn rijbewijs laten verlengen. Ik haal mijn zakken verder leeg. Komt er een aansteker van Jap Jum tevoorschijn. Mijn vrouw wordt ontzettend kwaad. Jij rookt weer. En ellendig nog zuiver jou, daar ben ik ook zat, ja? Oh, niet meer, vrouw, niet kwalijk. Weet je, ik ga weg. En ik kom nooit meer terug. Ik kneep hem wel. De volgende ochtend bel ik in paniek naar huis. Ik krijg een wildvreemde kerel aan de lijn. Ik zeg, wat moet jij bij mijn vrouw? Ik moet oppassen. Jij moet zeker oppassen, waar is mijn vrouw? Uw vrouw is er niet, maar ze heeft wel een adres achtergelaten. Blijkt het adres te zijn van het vrouwenhuis. Ik naar het vrouwenhuis. Ik kom daar bij het vrouwenhuis. Ik bekijk het gebouw zo een beetje. Ongewassen gordijnen. Stof op de vensterbanken. Ramen niet gelapt. Ik denk, dit kan geen vrouwenhuis zijn. Maar ja, je kunt nooit weten. Dus ik bel aan, doet Aaltje open. Ik zeg, wat doe jij hier? Ik leer voor mezelf op te komen. Meekomen, dan kun je thuis ook wel. Aaltje bleef wekelijks contact onderhouden met het vrouwenhuis. Op een avond komt er politie bij ons aan de deur. Meneer, de bus met vrouwen waar uw vrouw deel van uitmaakte, is op weg naar een vrouwencongres met alle inzittenden verongelukt. Aaltje! Aaltje, kom eens hier. Waar had jij vandaag naartoe gemoeten? Aaltje kijkt me onthust staan en ze zegt, ik ga nu echt weg, ja. Ik ga nu echt weg. En ik kom nooit meer terug.
1: Van Streek in de Kijker.
2: Opgroeiende kinderen, die hebben een stabiele en veilige omgeving nodig. Maar wat nou als die zorg thuis even ontbreekt? En dan is het heel waardevol dat er pleeggezinnen zijn die een tweede huis kunnen bieden. Trias Jeugdhulp die organiseert samen met de gemeente Ommen en Dalfsen op 22 september een informatieavond over pleegzorg. Rosanne Jansen die is operationeel manager bij Trias Jeugdhulp. En met haar spreken we over de noodzaak van het bieden van pleegzorg en wie dat zou kunnen bieden. Goedenavond Rosanne, welkom in de uitzending.
4: Goedenavond, dankjewel.
2: Wat fijn dat je wat wilde vertellen over de informatie, maar vooral over de pleegzorg natuurlijk. Want kan je even uitleggen wat pleegzorg inhoudt?
4: Zeker. Pleegzorg is eigenlijk, komt in heel veel verschillende vormen. Maar eigenlijk komt het erop neer dat er een gezin, dat kan zijn al een vader en een moeder met kinderen. Maar het kan ook zijn gewoon een man en een vrouw of iemand alleen zegt van hey, ik heb een plekje over in mijn huis en ik zou graag wel de zorg willen dragen voor een kindje van een ander en een fijne plek willen bieden.
2: Ja, je hebt het net al over, er zijn verschillende vormen ja. van pleegzorg. Ja. Zijn er een aantal echt te noemen hoeveel vormen er zijn en welke vormen ja. zijn dat dan?
4: Ja, nou, we hebben reguliere plaatsingen, noemen wij dat dan. Dan heb je het over dat een kind bijvoorbeeld alle dagen van de week bij een gezin woont. We hebben ook deeltijdplaatsingen, waarbij een kind bijvoorbeeld één nachtje in de week bij een gezin komt. Of één keer in de twee weken weekend. Of soms ook door de week bij het pleeggezin woont en in de week of in het weekend bij zijn ouders verblijft. En we hebben ook gezinnen die, wij noemen dat dan zeg maar onze crisispleeggezinnen. Dus dat zijn de mensen die klaarstaan op het moment dat het echt nodig is. En dan kunnen zij dus acuut zeg maar een kindje opvangen. Waarbij dat bij een reguliere plaatsing vaak met een wat langduriger proces gaat dat zeg maar. Dus dan is er een match vindt er plaats. En dan gaan we echt vanuit rust met elkaar kennis maken en wennen. Dus daar gaat echt wel meerdere weken overheen. Maar bij een crisisplaatsing, dan kan het zijn dat je gebeld wordt en dat er vrij snel daarna een kindje bij je komt wonen.
0: Ja, hoe is dat nou om een goede pleegmoeder of vader te worden? En wat heb je daarvoor nodig eigenlijk?
4: Wat heb je daarvoor nodig? Wat in ieder geval heel fijn is, dat je gewoon een plekje in huis hebt. Wij bieden begeleiding. Dus op het moment dat je vragen hebt, kun je altijd bij de pleegzorgbegeleider terecht. Maar eigenlijk kan een kind gewoon meedraaien met wat je doet in huis. Meedraaien met je gezin. Het is wel belangrijk dat je ook oog hebt voor. Het kindje komt niet alleen. Hè. Het kindje komt bij je wonen, maar heeft ook gewoon ouders die nog betrokken zijn in het leven van het kindje. Dus daar moet je wel ook voor open kunnen staan. En het belangrijk vinden de ouders ook te betrekken bij hoe het met het kind gaat en bij de zorg.
2: Ja, want je vertelde ook dat je gewoon dat er een vorm is van pleegzorg dat een kind gewoon elke dag van de week ergens anders gaat wonen. Wanneer is dat nodig? Kan je daar een voorbeeld van geven wanneer je
0: dat? Is dat voldoende stabiel dan? Denk
2: ja.
4: Je? Sorry, het laatste was.
0: Is dat dan voldoende stabiel voor een kind?
4: Om door de week bij het pleeggezin te wonen. Dat is op het moment dat het dan echt niet gaat voor het kindje bij zijn ouders thuis. Dan kan dat inderdaad de keus zijn van de gemeente of van de jeugdbeschermer. Soms heeft de rechter dat ook besloten dat een kindje gewoon niet meer thuis kan wonen. Omdat de situatie thuis dusdanig onveilig is. Dan kun je wel zeggen dat het heel erg prettig is dat het kindje in een pleeggezin kan gaan wonen. En soms kan gaan opgroeien. In een stabiele situatie waar het rust heeft en warmte kan ervaren.
2: Ja, je zegt nu dus ook dat als een kind, als het echt niet meer kan om thuis te wonen, dan naar een pleeggezin. Maar zijn er nog meer redenen waarom een kind naar een pleeggezin gaat? Ook al niet de hele week misschien, maar dus bijvoorbeeld alleen het weekend of één nacht in de week. Waarom wordt daar soms voor gekozen?
4: Ja, soms is het ook de vraag van ouders. Hè? Soms hebben ouders ook zelf eigen problematiek of een hele heftige, pittige situatie, waardoor ze op dat moment eigenlijk niet lukt om de zorg en de opvoeding voor hun kindje te dragen. Dus sommige situaties trekken ouders ook zelf aan de bel en roepen ze de hulp in. En kan dat heel mooi, wij noemen dat ook wel gedeeld opvoederschap. Dus dat een kindje gewoon nog bij zijn ouders kan wonen, maar dat af en toe ouders even op adem komen doordat het kind een nachtje in het pleeggezin kan verblijven. En een pleeggezin kan dan ook meehelpen, het kind ook wat anders zien, laten zien. De opvoeding ook weer deels een stukje overnemen in het weekend. Dat kan soms heel prettig zijn voor ouders.
0: Het kan ook wel zwaar zijn voor pleegouders overigens. En hoe onderhouden jullie dan, hoe geven jullie hulp aan hen om het vol te houden vaak? Want soms denk ik dat het heel moeilijk zal zijn.
4: Ja, zeker is dat, kan dat soms inderdaad heel moeilijk zijn. En wij vinden het ook belangrijk dat een pleegzorgbegeleider komt op huisbezoek. Zodat je als pleeghouder ook echt je verhaal kwijt kunt. Soms ook even nodig om stoom af te blazen. Dan kan een pleeghouder altijd tussendoor ook bellen. Tijdens het huisbezoek staan we ook echt wel stil bij de ontwikkeling van het kind. Aanhoren hoe het gaat, tips en adviezen geven. Het is vooral gewoon ook heel steunend eigenlijk, de pleegzorgbegeleiding. Ja,
2: ja 22 september hebben jullie informatieavond over de pleegzorg. Wat kunnen de mensen daar verwachten?
4: Ja. Nou, tijdens de informatieavond geven we eigenlijk dus meer informatie over wat pleegzorg inhoudt. We horen ook wel eens van mensen die zeggen, ja, ik denk daar al wel eens over na, maar ik weet niet of het kan. En ik werk bijvoorbeeld door de week, dus zou ik dan wel iets kunnen betekenen voor een pleegkind? Of mijn huis, heb ik wel ruimte genoeg bijvoorbeeld? Dat soort vragen kunnen mensen allemaal stellen tijdens die informatieavond. En ik zeg ook altijd, er is eigenlijk veel meer mogelijk dan mensen van tevoren denken. Dus mocht je denken, hey, dit zou wat voor mij zijn, dan kan zo'n informatieavond een goede eerste stap zijn.
2: Ja, Rosanne, dankjewel voor alle informatie. Ik wil de luisteraars oproepen. Ja. Denk je nou van, hey, ik wil hier meer van weten, misschien is dat voor mij. Kom dinsdag 22 september naar de informatieavond. Dat is aan de Spiegelstraat nummer 6 in Dalfsen. En de inloop is vanaf 19:30. Rosanne, nogmaals dankjewel en een fijne open avond, informatieavond, de 22e. Ja.
4: Hartstikke bedankt. En mensen kunnen zich opgeven via de website triasjeugdhulp.nl.
0: Triasjeugdhulp.nl. Dankjewel.
4: Ja. Hartstikke bedankt.
5: Les oliviers baissent les bras. Les raisins rougissent du nez. Et le sable est devenu froid.

0: C'est en septembre. Was het de tijd dat J.W.W. Cole nog liedjes schreef samen met Neil Diamond. Hij de Amerikaanse versie en hij
1: de Franse. Ja,
0: ja,
1: prachtige taal.
0: Het is september, dus we gaan. Ja. En we gaan maar gewoon door.
2: Regio Nieuws bij Van Streek.
3: In Ommen is de nieuwe stichting De Twee Vrienden opgericht om de bijzondere geschiedenis van baron Philippe van Palland, toen eigenaar van landgoed Eerde, en wijsgeer Jiddu Krishnamurti in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw levend te houden. In een van de bijgebouwen op het Laar komt er een expositie over. We merken dat het gedachtegoed van baron Philippe van Palland en Krishnamurti veel jonge mensen inspireert, zeggen initiatiefnemers Irma Buitenhuis en Martin Schipperius. Van de stichting. Men zegt dat het past in deze tijd en dat het goed is om deze geschiedenis van Ommen op te pakken. Naast de expositie wordt ook gewerkt aan een podcastwandeling en een culinaire route op basis van spreuken van Krishnamurti.
0: Want gegeten moet er worden, zou
3: ja,
0: ik maar zeggen.
3: Zeker.
0: Ja, zo is dat. De bibliotheek Dalfsen houdt op dinsdag 15 september in Dalfsen natuurlijk het. En, pardon, dat is niet waar wat ik nou zeg. In Dalfsen. En natuurlijk 17 september in Nieuw-Leusen inloopmomenten over het activiteitenaanbod voor het najaar. Daarbij is onder meer aandacht voor digitale vaardigheden, zoals werken met de DigiD en de mobiele telefoon. Medewerkers van de bibliotheek vertellen tijdens de inloopmomenten welke activiteiten de komende maanden op het programma staan. Bezoekers kunnen een programmaboekje meenemen en aangeven over welke onderwerpen zij meer zouden willen weten en leren. Ook wensen en ideeën die nog niet in het huidige aanbod staan, die kunnen worden doorgegeven. De bibliotheek bekijkt vervolgens welke mogelijkheden er zijn om hierop in te gaan spelen.
3: Nu moeten fietsers, zoals schoolgaande kinderen vanuit de buurtschappen bij Ommen, over één van de twee viaducten over de N36 trappen naar Dedesvaart. Maar daar kan wellicht verandering in komen, want er zijn plannen om een tunnel onder de weg te maken, zegt Mario Den Hoed, penningmeester van plaatselijk belang Ommerkanaal. Het maken van een onderdoorgang bij de N36 en extra werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van een fietsstraat, zorgen voor een kostenplaatje van 7,1 miljoen euro. Het gaat om een eerste schets. En als de gemeenteraad hier positief over is, wordt verder onderzocht wat het precies kost om de grond te verwerven en welke subsidies er mogelijk zijn.
0: Muzikanten en zangers die hun muziek graag eens voor het publiek willen laten horen, krijgen zaterdag 17 oktober de kans tijdens de allereerste editie van Open Podium Dalfsen. Achter het nieuwe initiatief staan Jan van Leur en Frank Demit, als ik het goed uitspreek,
1: de mails. Ja.
0: Ze willen met het open podium een plek creëren waar muzikanten gewoon het podium op kunnen stappen. Het idee ontstond tijdens een huiskamerconcert bij Jan van Leur en dat kreeg min of meer de vorm van een open podium. Zowel muzikanten als publiek reageerden enthousiast. Voor Van Leur en de mails reden genoeg om het concept een vervolg te geven en ditmaal in het oude station. Als de eerste proef aanstaat, willen de organisatoren Open Podium Dalfsen vaker op de agenda zetten.
3: Vanaf 5 oktober kunnen in Overijssel initiatiefnemers met plannen voor kleine maatschappelijke doelen in hun dorp of buurt 1000 tot 3500 euro aanvragen bij de provincie. Het gaat dan om initiatieven die inwoners samen.

0: maar bedenken en uitvoeren. Kleinschalige projecten die ervoor zorgen dat mensen zich meer betrokken voelen bij elkaar en bij hun dorp of buurt. Bijvoorbeeld ontmoetingsactiviteiten zoals een dorpskoffie om eenzaamheid tegen te gaan, maar ook een lokale klussendienst, een buurtmoestuin, vrijwilligersvervoer of gezamenlijke maaltijden. Wel is er een beperkt budget beschikbaar. De provincie adviseert dan ook om de subsidie direct op 5 oktober aanstaande aan te vragen.
1: En we zijn nu al zijn bijna aan het eind, moet ik zeggen. Mm-hmm. En ik heb geen eens een eindpingel meer.
0: Oh jee.
1: Nee.
0: Dan moeten we zelf gaan zingen. Ik denk niet dat de luisteraar daar heel blij van wordt.
1: Ik doe een stukje muziek.
0: Ach, ja. Ja.
1: Stukje januari, februari. Dat kan een beetje.
0: Ja. Ja, of je loopt achter of je loopt voor. Ja. Ja.
1: We gaan even afscheid nemen, dat wel. Ja, einde van Vastrek.
0: Ja, naast perspublicaties, onze nieuwsbronnen deze week. Onder andere de Stentor, Vechtdal Centraal, RTV Oost, Dalfse Maskramer en Dalfse Net.
1: En Vastrek werd gemaakt deze week door Astrid Jutte en Rob Nievaert.
0: Ja, en dan zeggen wij gewoon tot volgende week voor weer een nieuwe Vastrek.
1: Oké, tot dan.
0: Tot doei. Dan.

0: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
3: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
5: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen. Ook van de Zwitserse autoriteiten.
3: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is RTV 4.
1: Listen up.
2: Ja, dat moment dat je je realiseert dat het buiten gewoon weer sneller donker wordt.

0: van.
1: Ja, Hugo en Topic en Arash en Moving to the Sun. Ja, het is gelukkig weer vrijdag. Het is 11 september 2026. En inderdaad, ja, je hoorde het net al in het nieuws, hè, 25 jaar geleden dat de Twin Towers aangevallen werden. Maar dat gaan wij niet doen. Wij gaan lekkere muziek draaien. Ik heb natuurlijk voor je klaarstaan dit uur uiteraard weer een nieuwe listen-up. We gaan eens even kijken of er een artiest is geweest die een heerlijk album heeft uitgebracht voor jullie. En natuurlijk die welbekende coverplaat. En welke dat is, ja, dan moet je even blijven luisteren. Goed, dat gezegd te hebben, ik zei het ook al in het begin. Het moment dat je echt wel realiseert dat het sneller donkerder begint te worden. Ja, die periode komt er toch echt wel weer aan. En voordat je het weet, staat gewoon de kerstboom alweer in de kamer. Nou, goed. Eerst maar eens even wat anders. Kennen we deze nog? Deze is van Harry Styles. Tot de klok van 9 uur ben ik gewoon lekker bij je met hele mooie muziek. En wil je wat horen? www.omroepnoos.nl

Ja, Robin Schulz en Watermat en Take It Slow. Ja, de originele kennen we natuurlijk nog wel, hè. Bullet van Watermat. Ja, dat was ook toen zo'n geweldige track. Goed, de listen-up van deze week. Die is 100% van Nederlandse bodem. Binnengekomen op plekje nummer 24. Dan heb ik het over Yves Berendsen. Met zijn nieuwe track Verlangen. Hij is 32 jaar. Hij komt officieel uit Zandvoort. Nou ja, Zandvoort kennen we natuurlijk allemaal in verband met de Formule 1. Hij is vanaf 2016 actief in de Nederlandstalige muziekwereld. En hij, zijn eerste single, kennen we die nog? Zin in jou? Ja, nou ja, dat is een hele poos terug hoor. Maar de mensen die hem op de voet volgen, die zullen dat natuurlijk ongetwijfeld weten. Goed. Ik ga er niet al te veel meer over vuil maken, want ja, hè? Het is en blijft toch wel, ja, hoe zeg je dat? Een echte Nederlandse artiest. Deze is trouwens gemaakt in de aflevering van Beste Zangers. Dit is Yves Berendsen met Verlangen.

Ja, Yves Berendsen en Verlangen, de listen-up van deze week. Goed, we gaan snel verder met deze heerlijke track. Deze is van Temper City. Uiteraard is dit Self-Aware, hier bij RTV 4.

Ja, Jonas Blue en mijn lief en Edge of Desire. Zometeen, uiteraard, de nieuwe release. En welke dat deze week is, dat hou ik nog even voor je geheim. Maar eerst, dit is Rain Me In, Sam Fender.

Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. Ja, blijft toch mooi, hè? Gewoon zo dat outro. Goed. De nieuwe release van deze week is niet helemaal nieuw. Hij is van vorige week en vorige week was ik er niet. Onverhoopt kon ik er niet aanwezig zijn. Maar goed, desalniettemin, vorige week kwam Ellie Goulding's I Knew Too Much uit. En dat is het zesde studioalbum van de Engelse singer en songwriter. Ze heeft al vier singles van tevoren gedropt. En die singles heten Black Prada Dress, Four Seasons, Ravers en For Your Entertainment. En de cd heeft een lengte van 34 minuten. En ze heeft er wel geteld 2 jaar over gedaan. Ja, de laatste track is dit jaar bijgevoegd. En ja, eigenlijk zou je het een beetje kunnen zien als een verzamel iets, denk ik. Ik ga natuurlijk even je geheugen opfrissen. Nou, ik denk dat het bijna niet nodig is. Maar ja, ik ga een oudje van haar draaien. Dat is Still Falling For You. En eentje van haar nieuwe album. En die heet dus Jealousy. Nou ja, dat dus. Jaloers ben ik niet. Ik kan niet zingen, dus laten we dat ook zeker maar niet gaan doen. Dat dus, de nieuwe release van deze week. Het nieuwe album van Ellie Goulding, I Know Too Much. En dit is Still Falling For You.

Ellie Goulding en Jealousy. De nieuwe release van deze week. Haar nieuwe album I Know Too Much. Ja. We gaan snel verder met muziek van Miles Smith. Dit is Stay.

Somber and My Body Isn't Ready. Ja, en twee dagen geleden gebeurde er toch echt wel iets heel raars. Want we kennen allemaal Ilse de Lange. En in 2008 bracht zij een track uit die heette So Incredible. En zo in één keer, gewoon na 18 jaar, komt het nummer in één keer helemaal terug. Hoe dan? Nou, zelf snap ze er ook niet heel erg veel van. Maar het is allemaal mede dankzij TikTok dat dit dus gewoon gebeurd is. Dus, we gaan even terug. 18 jaar geleden. Dit is Ilse de Lange met So Incredible.

Zo, ja. Nou, so incredible. Nou ja, dat dus. Goed, de coverplaat van deze week. Ja, ik weet niet of wij deze allemaal nog kennen. Ik in ieder geval wel. Komt ook uit een heel bekend videogame. Ik meende Vice City uit mijn hoofd. Ja, Vice City. Daar zat deze in. Zelfs nog, ik weet zelfs nog, Flash FM volgens mij. Dit is Mr. Mister. Maar wat dacht je van deze versie? Dit is Simon Field, Jamie en Alexander Wellman met Broken Wings.

Sienna Spiro en Great Expectations. Goed, als ik op de klok kijk, dan zie ik dat het alweer bijna tijd is om af te gaan sluiten. Zometeen na de klok van 9 uur. Ja, dan is hij er weer. Jeffrey Hoekman, tot de klok van 11 uur. Hij zit er alweer helemaal klaar voor in de startblokken. En hij heeft heerlijke muziek voor je klaarstaan. 100%. Goed, ik zeg tot volgende week. En lekker blijven luisteren. Wij gaan eruit met Idly, Ronnie Flex en Vrenna. En dit is Popular. Tot volgende week.

0: Plus en online.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
3: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
2: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Hoekman FM.
9: Yes, hartelijk welkom en leuk dat je erbij bent. Ja, ik zit hier achter de microfoon en jij zit waarschijnlijk ergens anders. Ja, zo houden we het toch gezellig. Nu eerst Lucas en Steve.
10: En daar gaat hij weer. En nieuw.

Roger Sanchez en Another Chance. Ja, dan kunnen we het ook wel hebben over een echte danceklassieker. Uit 2001 alweer kwam die alweer. Ja. En dan zitten we er weer. Het is vrijdagavond en ik heb er zin in, moet ik je vertellen hoor. Even 2 uur radio maken. Ik heb een lijstje voor je staan. Daar staat muziek in. Dat is echt ongekend. Ik denk als je echt per plaat moest betalen dat dit een onbetaalbaar moment was deze avond. Maar we gaan het meemaken. Ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt hoor. Want ja, de muziek moet jou natuurlijk ook wel aanstaan. Maar we begonnen al met 2 danceklassiekertjes. We gaan terug naar de jaren 80. We hebben wat nieuwe muziek ertussendoor. En we vliegen eigenlijk elke week alle kanten op. En dat is misschien ook wel net zo leuk aan dit programma. Zometeen om 9:30. Dan heb ik alweer een nieuwe smaakmaker voor je klaarstaan. En de Hoekman FM Top 5. Die staat ook alweer voor je klaar. Dat zijn de 5 populairste platen van dit moment. En dat is toch wel even belangrijk om je dat ook mee te geven. In ieder geval dat je ze ook even hebt gehoord. Ja. Van dance gaan we naar rustig. I love you always forever. Donna Lewis.

The Sister Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Ja, tot nu toe, hey. Hè? Toch niet echt gelogen over het lijstje muziek wat ik klaar heb gezet. Alleen het eerste uur al, jongens. En we gaan gewoon door, want deze draait nu al voor je. Dit is natuurlijk die enige echte van Son Mieu en It's Only Love. Hier bij RTV 4. En straks om 9:30 komt hij terecht aan. Dus

0: Waterboys en The Hall of the Moon. Paat en klaar en weer door.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Ja, leuke einde aan zo'n plaats. Zo in één keer abrupt klaar. Na een wisselvallige vrijdag klaart het in de nacht naar zaterdag deels op. Het blijft grotendeels droog en het koelt af tot een frisse 11 graden. Zaterdag, ja, dit is toch wel de beste dag voor buitenactiviteiten in de regio. De zon laat zich geregeld zien en de temperatuur stijgt naar een zeer aangename 22 graden. Pas in de loop van de avond en nacht naar zondag neemt de bewolking en de kans op regen weer wat toe.
3: Come a bit closer.
0: Ja, ik moet er even een plaat van vorige week even bij pakken. Want dat had namelijk alles te maken met de nieuwe single van Douwe Bob. Ja, die is dus naar Amerika gegaan, is uitgenodigd. En mocht daar dus even bij een hele grote country-artiest op het podium meezingen met een liedje. En hij heeft net daarvoor ook een plaat uitgebracht. Nou, daar kwam helemaal niks van terecht. Toen is hij deze gaan schrijven en deze is ontploft. En ja, dan heb je natuurlijk ook een beetje de Instagram en de TikTok voor nodig om dat allemaal op te laten blazen. En dat is ook zeker weten wat dan ook daadwerkelijk is gebeurd. De plaat van Douwe Bob heet Note to Self. En is deze week de smaakmaker. En om 10:30 draai ik hem nog een keer voor je. En dan wil ik erachter komen wat jij ervan vindt.
4: I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand. Son.

man.

don't need another hero. Tina Turner hoorde hier bij RTV 4, het programma Hoekman FM. En we gaan door tot 11 uur. Maar het betekent wel dat 10 uur daartussen zit. Zometeen even eruit voor het nieuws. Maar na het nieuws.

Hoekman FM Top 5. En dat zijn de 5 populairste platen van dit moment. En die wil ik je zeker niet onthouden. Dus dat is even belangrijk om mee te krijgen. En natuurlijk nog een keer de smaak maken naar Bruce Springsteen en Waiting on a Sun.

0: TV 4 Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Deep Winwood en Higher Love. Hoekman
1: FM. Dit is de Hoekman FM Top 5. Jeffrey Hoekman.
0: Yes, en hartelijk welkom. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Tweede uur van Hoekman FM hier bij RTV 4. En we gaan nu even de 5 populairste platen van dit moment met jou doornemen. En we gaan natuurlijk op plekje 5 beginnen en eindigen dan uiteindelijk bij de nummer 1. Daarvoor zal ik even bij je terugkomen om die speciale aankondiging te geven. Nou ja, heeft ze nog een speciale aankondiging nodig als inderdaad Shakira met Burna Boy op nummer 1 staat? Want dat gaat wel weken zo. En het valt me op onderaan de lijst. Daar verschuift nog wel een keer het een en ander, maar daarbovenin, dat blijft een beetje op hetzelfde moment allemaal hangen. Dus tijd voor nieuwe muziek, tijd voor nieuwe hitjes. Zorgen dat we die weer in de Hoekman FM Top 5 krijgen. En zorgen dat we dus weer een klein beetje een soort van verandering krijgen in die welbekende Hoekman FM Top 5. Goed, eerst even kijken naar de nummer
2: 5.
0: Ja, inderdaad. En dat is dus deze week voor Cameron Whitcomb en Kingdom.

Jamaican, bam bam, jawel, die hoor je. Op nummer 2 deze week. En ik zal je even meenemen naar nummer 5 waar we zijn begonnen. Cameron Whitcomb hoorde je daar. En Kingdom of 4. Op nummer 4, de zomerrit waar hij nog steeds aardig goed doet. Ach ja, het is nog redelijk boven de 20 graden de afgelopen dagen. Dus dan kun je hem nog even lekker draaien. Op nummer 3, Mr. Know-it-all, Teddy Swims. En op nummer 2 net gehoord is de Jamaican Bam Bam. Je hebt dat niet gehoord, hè? Nee. Dat betekent inderdaad nog steeds een nummer 1 positie voor deze. Shakira, Burna Boy en Die.

0: Hoekman FM.
1: Het Hoekman FM weer.
2: Ja, na een wisselvallige vrijdag overdag klaart het in de nacht naar zaterdag deels op. En het blijft grotendeels droog en het koelt af tot een frisse 11 graden. De zaterdag is de beste dag voor buitenactiviteiten in deze regio dan. De zon laat zich geregeld zien en de temperatuur stijgt naar een zeer aangename 22 graden. Pas in de loop van de avond en nacht naar zondag neemt de bewolking en de kans op regen toe. Dus niet de hele dag in een t-shirt, trek af en toe een jas samen, anders krijg je weer dat...
3: Hey, you, come a bit closer.
1: Hoekman FM, smaakmaker.
2: Ja, mooi toch, Douwe Bob die even een single uit had gebracht. Nou, kraaide niemand om, in ieder geval werd weinig airplay aan toegewijd. Schreef toen even een ander liedje. Het ontplofte via de online streamingsdiensten. En natuurlijk, als je even iets meer op de tekst van deze plaat let, ja, dan heb je ook wel zoiets van, hey, dit is eigenlijk wel een hele goede track. Je moet er wel van houden. Het gaat een beetje richting die country van hem, hè. Maar ja, goed, hè. Muziek is er om af en toe ook gewoon af te keuren. Of gewoon echt zoiets te hebben van, hey, dit is eigenlijk best wel goed gemaakt. En dan mogen we eerlijk in wezen. Laat me doorkomen. Wat vind je ervan? Vaker draaien of niet? Douwe Bob en No To Self.
4: I can't.

of an Eagle, de classics hoorde je. En och jeetje, wat zijn we toch wel lekker bezig vanavond, moet ik zeggen. Ik had het begin van het uur, net na 9 uur had ik beloofd. Nou, er kan wel eens hele leuke muziek in deze hele lijst staan. Nou, ik heb toevallig nog geen bericht gehad van nou Hoekman. Daar heb je zeker weten niet aan gehouden. Het gaat hartstikke lekker. We hebben de Hoekman FM Top 5 inmiddels al gehad. En we hebben 2 keer de smaakmaker gehad. We tellen af richting 11 uur. Maar tot die tijd hebben we nog genoeg muziek hier op de draaitafel liggen. Om in ieder geval voor jou te gaan draaien. Want zo is het ook weer. Daarvoor zitten we hier. En wat dacht je van deze? De Spider Murphy Gang. En Scandal in Spelsberg. Ja, Duits is niet zo goed. Daar moet je niet op letten. Gewoon lekker.

Bluff en Aan de Kust. Ja, soms heb je af en toe even dat rustige momentje nodig. En zo'n plaat van Bluff, die kan eigenlijk altijd wel. Ze hebben natuurlijk ook wel lekkere uptempo muziek gemaakt. Maar deze hoor je niet elke dag weer voorbij komen op de radio. En dit zijn toch wel de momenten om zo'n plaatje er dan even bij te pakken. En lekker voor je te draaien. Hey, we hebben lekker veel muziek gedraaid vanavond. Naar mijn mening waren dat hele leuke plaatjes om naar te luisteren. Mocht jij nog een keer inbreng willen hebben, kom zeker even door. In ieder geval voor een volgende week. Dan kunnen we in ieder geval samen een beetje de muzieklijst samenstellen. En als ik ongeveer weet van wat jullie leuk vinden, dan gaan we een heel eind heen komen. Natuurlijk, als afsluiter van vanavond op deze mooie vrijdagavond, dan heb ik er nog eentje voor je over hoor. Jazeker. De 98 Degrees hoor je. En Through to Your Heart. En voor vanavond bedank ik je voor het luisteren. En ik hoop je volgende week weer te spreken. Ik wens je een mooi weekend. Baby.

0: TV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
5: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in